0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: jouw stad, jouw radio.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen, mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen! En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja! En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen, mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

maakt. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf en toe wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil ik bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremus is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog, 25 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen, dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
2: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En al de juf had het door, dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast, vanaf toen wil bellen, mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
1: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma, die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Honderdduizenden mensen zijn in het centrum van Rotterdam op de been om te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Enkele tientallen carnavalsgroepen trekken door de straten met voorop de king en de queen van het festival. Mirena Richardson is de eerste moeder die tot queen is verkozen. Eerder stonden de regels dat niet toe. Nu wel, tot groot enthousiasme van haar kinderen.
1: Overal waar ze gaan, mijn moeder is de queen. En nou, de juf had het door. Dus is jouw moeder de queen? Ja, ja. En zo enthousiast. Vanaf toen wil bellen. Mag ik zien wat je aan hebt? Dus ja, dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen. Amazing.
0: Sharon Tremes is de king van het zomercarnaval. Hij is de vijfde koning pas. Hij draagt zijn deelname op aan zijn oma die het allemaal niet meer kan meemaken. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Justitie plukte verdachten voor ruim 430 miljoen euro. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen. Justitie richt zich met name op zaken waarbij de onder- en bovenwereld elkaar raken. En dan gaat het niet alleen om witwassen, maar ook om belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Rijkswaterstaat voorziet komende nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's. Afgelopen nacht zijn ze al geplaatst in de rijrichting van Breda na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en staan al meteen aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren, die kunnen rekenen op een boete van 500 euro. Op social media regent het klachten van chauffeurs. Rijkswaterstaat verdedigt zich dat de dienst moet roeien met de riemen die ze heeft. Er is simpelweg te weinig geld om alle verouderde bruggen, sluizen en wegen te onderhouden, schrijft Rijkswaterstaat. Het weer, het is volop zonnig nog. 25 graden vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog dan, het is 18 graden vannacht. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Enige.

0: met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat erg druk in de stad. Er waren veel kleine opstootjes, maar na ingrijpen van de politie werd het op die plek ook snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteravond al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Een vrouw is om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader, de 21-jarige Abdul B., is gevlucht. Hij wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid op mensen in. Er waren toen duizenden mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer heeft het overgenomen, maar van het voertuig is eigenlijk weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al meteen aan. Dat betekent dat een vrachtwagenchauffeur die het verbod negeert een boete kan krijgen van €500. Het weer dan nog, het is bewolkt, maar af en toe kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er dan nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Gospel Magazine.
2: Drechtstad FM.
3: Why should the devil have all the good music?
4: Gospel Magazine.
3: Addicted to

En ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent hier bij Drechtstad FM. Het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. De afgelopen week heb je eigenlijk een soort van vakantieprogramma's mogen horen. En nu gaan we heel langzaamaan de boel weer een beetje opstarten. Dat betekent dat we nog een paar weken wel even relax doen, om het maar zo te zeggen. Want de vakantietijd is nog niet helemaal voorbij. Wat gewoon betekent dat ik hier en daar uit nieuw en oud en dat soort grappen de playlist maak. En daarmee dus gezellig een programma gaan maken. Dus nog even geen rubrieken. Dat gaan we weer vanaf half augustus waarschijnlijk doen. In ieder geval hoorde je de Casting Crowns en Start Right Here van het album Only Jesus Deluxe. En we kunnen lekker doorgaan met een beetje funkachtige muziek van LG The Messenger. And deze heet Bless Yourself.

Dan gaan we eens even door met een duo genaamd Caleb en John. En je hoort ze niet alleen, maar samen met Stephen Curtis Chapman.

twee hele jonge gasten hebben meegewerkt aan een plaat samen met een oude rot in het vak. We hebben het over Caleb en John, en dat zijn de jonge gasten. En natuurlijk hoorde je Stephen Curtis Chapman. De plaat heette Proud. Let everything-

Kay en Contagious, hoor je. Wat een geweldige plaat is dit eigenlijk. En die Annie Kay, die naam was vroeger Wande. Ze heeft zichzelf hernoemd, om het maar zo te zeggen. Maar de platen zijn er zeker niet minder door geworden. De volgende is ook heel erg lekker, hoor. Van Kenneth Clark samen met Marissa Berkey. En deze heet Back and Forth. Dus we gaan even zowel naar achteren als naar voren, maar ook van links naar rechts. Dat doet dan weer een beetje denken natuurlijk aan dat Nederland verhaal. Hè? Links naar rechts. We gaan naar links en we gaan naar rechts. Maar dat doen we dan in dit geval toch net even anders.

even ter verduidelijking. In deze plaat gaat het niet over Amerikaans nationalisme. Nee, het gaat eigenlijk meer gewoon over het feit dat deze mensen opgegroeid zijn in een klein dorpje en er soms nog wel eens een beetje raar tegen ze aangekeken werd, omdat ze eigenlijk een beetje buiten de pas liepen. En wat doet het geval? Hun zeggen gewoon van wij zijn wie wij zijn. En wij leven in on the countryside, om het maar zo te zeggen. En als we dan niet country genoeg zijn voor jullie, you can kiss my grits. En kiss my grits is eigenlijk een nette manier voor een dame om te zeggen, je kunt mijn kont kussen. Zo, en dat wou ik even kwijt. Je hoorde Neely en Kiss My Grit. Een plaats die ze eigenlijk maakten om een beetje ook andere mensen wat meer te betrekken bij hun muziek. Daarvoor hoorde je Marissa Berkey samen met Kenneth Clark en Back and Forth. Is het tijd geworden om eventjes wat Nederlandstalig werk te gaan doen? Niet omdat het een Nederlandstalig moment is specifiek, maar gewoon omdat ik dacht bij mezelf, deze plaat is eigenlijk best wel leuk. Want voor de beste zangers in 2024 mocht Martijn Buwalda een liedje opnemen. En dat liedje dat heet Als je me nu kon zien. We gaan hem nu horen, hier bij jouw eigen Drechtstad FM.

ja. Je hoorde dus muziek van Don Kerr samen met Melissa Leisure en The Feeling. Daarvoor hoorde Martijn Buwalda. En als je me nu kon zien vanuit eigenlijk Beste Zangers, het seizoen 2024, waar hij toen aan mee mocht doen, is het tijd geworden om eens even lekker terug de tijd in te gaan. Tenminste, toch wel een jaartje of 11 terug. Deze plaat heet Crazy, is gemaakt door Aaron O'Donnell. En zoals gezegd, 11 jaar terug, dan komen we uit op, jawel, 2015.

natuurlijk Lauren Daigle opnieuw leven ingeblazen door The Uprising Guy Brazil, Roberto Rosso. En om niet te vergeten, Kiro's Music. En daarvoor hoorde je Aaron O'Donnell en Crazy, een plaat uit 2015. En zoals gezegd, ik zou hier en daar wat nieuw en oud en allemaal dat soort zaken bij elkaar verzamelen en daar de playlist mee maken. Nou, dat hebben we gewoon gedaan. Zo gaan we nu even terug in de tijd. Heel lang geleden, ondertussen 33 jaar. We praten over 1993. Het album Highlands kwam toen uit, gemaakt door de formatie Whiteheart. En dit is echt een geweldige plaat. Luister maar goed. Deze heet The Cry.

een prachtige plaat dit. Van het album Highlands uit 1993 hoorde je Whiteheart en The Cry. En dan kan je één ding vertellen dat het toch eigenlijk wel geweldig was. In die tijd bestond namelijk het Flevo Festival nog. En de mannen van Whiteheart die kwamen ook voor een persconferentie. Ik mocht daarbij zijn. En eigenlijk wilde de organisatie dat de band alvast verder ging. En toen zeiden de heren van Whiteheart: nee, daar gaan we gewoon helemaal niet aan beginnen. Want deze mensen zijn speciaal voor ons gekomen. En wij gaan eerst deze persconferentie afmaken. Hallo.

plaat uit 2025 gemaakt door Stars Go Dim en A Little Light, zo heet het die. Zo, en dan is het tijd geworden, of in ieder geval, ik heb zo'n plaat en ik hoop dat je er zin in hebt, want ja, hij staat gewoon al klaar, dus we gaan hem gewoon lekker draaien. We gaan een beetje punky punk doen, om het maar zo te zeggen, namelijk de punk version van Oceans, muziek van Grace Graber.

Diana Wilson samen met Cole Swindle en Still Do. Daarvoor hoorde je Grace Graber en Oceans, de punkversion. Ja, en dan is het tijd geworden om ons klaar te gaan maken voor het nieuws. Daarna ben ik nog terug met een uurtje gezonde radioactiviteit met heel veel lekkere platen. En tot aan het nieuws hoor je nog muziek van Kate Thompson met That's What the Cross is For.

0: het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat erg druk in de stad. Er waren veel kleine opstootjes, maar na ingrijpen van de politie werd het op die plek ook snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteravond al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Een vrouw is om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader, de 21-jarige Abdul B., is gevlucht. Hij wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid op mensen in. Er waren toen duizenden mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer heeft het overgenomen, maar van het voertuig is eigenlijk weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al meteen aan. Dat betekent dat een vrachtwagenchauffeur die het verbod negeert een boete kan krijgen van €500. Het weer dan nog, het is bewolkt, maar af en toe kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er dan nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Gospel Magazine.
2: Drechtstad FM.
3: Why should the devil have all the good music?
4: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. A to...

de hoopneulen van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Tori Kelly. En Control, zo heette deze plaat. Ja, en dit tweede uur klinkt anders dan andere uren. Natuurlijk heb je de afgelopen tijd al wel vakantieprogramma's gehoord. In dit geval zijn we niet meer op vakantie, maar doen we het nog wel eventjes rustig aan. Totdat alle volledige programmeringen van Gospel Magazine weer alles bij elkaar is, om het maar zo te zeggen. En dan gaan we ook weer rubrieken doen. Die rubrieken doen we nu eventjes niet, maar we draaien wel heel veel fijne platen. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over het wonder. Het wonder dat jij bent. En met andere woorden, de plaat die we gaan draaien heet Miracle. En is gemaakt door een fantastisch bandje. Het heet For King and

en zo hebben we dat wel eens allemaal, dat we onszelf eigenlijk een soort van verliezen. En dat hoorde je hier bij dat liedje van Sofika. Een plaat uit 2025 getiteld Again and Again. Daarvoor hoorde je Miracle, gemaakt door For King and Country. Is het tijd geworden om eens eventjes een plaatje te gaan draaien van een album, namelijk The Black Sheep Tour. Deze is gemaakt door Ben Fuller en je hoort de track Higher.

die altijd struggelt met zijn mentale gezondheid. Je hoort de muziek van NF en de twijfel die hij vaak heeft over God, maar tegelijkertijd toch zijn geloof niet los kan laten. Je hoort de Fear van de gelijknamige EP uit 2025, met daarvoor Ben Fuller en Higher van zijn Black Sheep Tour. Hier is Amanda Nolan en No Better Than Eve.

eigenlijk een beetje het verhaal van Adam en Eva. In dit geval zegt Amanda Nolan: ik ben helemaal geen haar beter dan Eva, die toen eigenlijk, ja, toch van dat verboden fruit had, om het maar zo te zeggen. Een geweldige zangeres die eigenlijk ook wel serieuze popmuziek maakt en zorgt ervoor dat de christelijke muziek eigenlijk toch wel weer een niveautje hoger getrokken wordt. Je hoorde daarvoor een FN Fear van de gelijknamige EP. Is het tijd geworden om nog eens even te gaan luisteren naar Grace and Max? Hier is Silence.

0: hebben we been here, the silence, je hoorde Grace and Max. Is het tijd geworden voor een plaatje, ja, eigenlijk van een Nederlands makelij. Met andere woorden, Nederlandstalig werk zelfs. Het is van Wim Beverlander. En nog niet zo lang geleden heb ik hem ook eigenlijk wel gedraaid. Maar dat komt omdat ik het een hele leuke plaat vind. Hij komt zelfs uit 1985 en het heet Postzegel. En dan had ik eigenlijk ook een jingletje willen draaien. Maar ach, dat wilde dan weer even niet lukken.
1: Cosmo Magazine is radioactiviteit met een gezonde straling.

het blijft toch een oude rocker, hè? John Slit van zijn album Go uit 2020 hoor je Let It Go. Daarvoor dus Wim Beverlander uit 1985 van het gelijknamige album hoorde je de track Postzegel. En is het tijd geworden om even een beetje de country kant op te gaan. En dat doen we samen met Haley Hutchinson. Ook zij heeft nog niet zo heel lang geleden een single uitgebracht. En deze heet Devil in the Water.

Ja, en deze plaat vind ik gewoon zo leuk dat ik hem de afgelopen tijd best wel wat keertjes heb gedraaid. Maar ja, dat komt eigenlijk ook gewoon omdat het een hele vrolijke plaat is, terwijl dat het toch gaat over dat ik een puinhoop ben. Tenminste, dat is dan de artiest die dat zegt. En dan denk ik bij mezelf, ik vind het nog steeds knap dat je zo'n vrolijk liedje kan maken over zo'n zwaar onderwerp, om het maar zo te zeggen. Ben Compton en Mess Like Me. Daarvoor Haley Hutchinson en Devil in the Water. Is het tijd geworden om eens eventjes naar een EP'tje te gaan die nog niet zo heel lang geleden is uitgekomen. Hierbij zoeken we ook weer een klein beetje lichte rock op. De EP heet I Won't Be Silent. Is gemaakt door Anna Michelle Lee. Dit is Incredible.

0: Anthem One More Time, een single die hij uitbracht in 2025. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt wel een hele mooie plaat vind en daarom komt hij ook regelmatig eigenlijk wel terug in dit programma. Ja, het is natuurlijk niet zo dat wij hier dagelijks zitten. Zoals bijvoorbeeld een Q Music die dan gewoon ook 30 keer dezelfde plaat op een dag draait. Ja, wij kunnen dat gelukkig een beetje wat ruimer uitspreiden, om het maar zo te zeggen. En af en toe eens een plaat herhalen. Helaas gebeurt dat niet al te vaak, omdat je gewoon ook nog weer heel veel nieuwe releases hebt. Als je kijkt hoeveel nieuwe releases er iedere week weer uitkomen, dan is dat echt gewoon ongelooflijk. Dan moet ik zeggen natuurlijk dat net van vakantie terug. En dat betekent dat de nieuwe releases eigenlijk een beetje zijn achtergebleven, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb de aankomende tijd nog echt wel even zo mijn werk om weer wat dingetjes bij te halen en ervoor te zorgen dat ik weer een beetje up-to-date ben. Maar gelukkig kunnen we voelen, en dat mag best eens een keer positief zijn. Hier is Feel, muziek van Elijah Thomas.
1: I don't wanna waste your time getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right. I kind of feel shame 'cause it doesn't feel important.

is het lekkere. Als je zomaar even wat platen zo bij elkaar kan verzamelen, kan je eigenlijk gewoon de betere van de betere erbij halen. Je hoort de muziek van Dax en Temptation. Is het tijd dat we nog eventjes lekker onze voetjes van de vloer gaan doen? En dat doen we samen met Thankfully Christian.

van een EP'tje. I am a child of God. En die kwam uit 2025. Zo, voor mij is het tijd geworden om afscheid te gaan nemen. Dat betekent dat we zometeen gaan luisteren natuurlijk weer naar dat hele fijne Wij Houden het Hollands. En ja, daarom eigenlijk ook even een Nederlandstalige overdrijf naar dat programma toe. Ik ga afscheid nemen. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Straks veel plezier met Wij Houden het Hollands. Hier is Christy nog eventjes van haar album Ontdekkingstocht uit 2019. Maar wat een heerlijke plaat is dit. We noemen het avontuur. Bye bye.

0: van 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat erg druk in de stad. Er waren veel kleine opstootjes, maar na ingrijpen van de politie werd het op die plek ook snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteravond al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Een vrouw is om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader, de 21-jarige Abdul B., is gevlucht. Hij wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid op mensen in. Er waren toen duizenden mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer heeft het overgenomen, maar van het voertuig is eigenlijk weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al meteen aan. Dat betekent dat een vrachtwagenchauffeur die het verbod negeert een boete kan krijgen van €500. Het weer dan nog. Het is bewolkt, maar af en toe kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er dan nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. Op de A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM.

0: een leuk nummer, vrienden. Goedemiddag. Ruim 6:12 en daar zijn we weer.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Tot 2:00 vanmiddag gaan we ze echt weer laten stralen, zeker. Welkom, welkom, vrienden van het Nederlandstalige lied. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn er weer met Wij Houden Het Hollands. Tot en met 2:00 vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige muziek. De leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. En we hebben er ook nog één telefonisch, dat zeker. En dat is Jeffrey Kuipers en die zit in Spanje al mee te luisteren. We zijn live via Drechtstad FM 95.7 en 105 MHz. We zijn natuurlijk ook via Atos Radio in Zwijndrecht te beluisteren. En dat op de 106.1. Via Merve Radio voor Zwijndrecht en Hardingsveld Giessendam op 105.4. En niet te vergeten onze vrienden uit Bulnes, IJsselmonde volgens mij hoort er ook nog bij. Ridderkerk natuurlijk, RTV Ridderkerk op de 105.7. En zo dadelijk Henk Benaar bij ons in de studio, tezamen met Bram van de Ven. En eerst even leuke muziek.

0: Jan van Est, vriend van dit radioprogramma ook natuurlijk. En Rosalie. Ja, het wordt tijd dat we eens even een hartig woordje gaan praten met onze twee gasten van vandaag. En dat is Henk. Henk Benaar.
1: Goedemorgen. Of ja, goedemiddag.
0: Het is goedemiddag. Ja. Het is een beetje artiestentrekje, hè, dat ze dan goedemorgen zeggen.
1: Ja.
0: Jullie
1: zijn
0: altijd laat thuis natuurlijk. En weer vroeg erop. En dan heb je wel eens kleine oogjes, Henk, of niet?
1: Ja, af en toe wel. Ja, maar dat hoort erbij. Dus niet
0: zo waar. Is het. Hoe is het met je, Henk?
1: Ja, lekker. Gaat helemaal prima.
0: Ja, een leuke single weer afgeleverd, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Echt weer iets wat als een warme jas bij jou past, moet ik zeggen.
1: Ja, dat zegt bijna iedereen. Ja, dat is echt een type Henk Benaar-nummer.
0: Ja. Ja. Hoe kom je op zo'n nummer? Hoe komen jullie op zo'n nummer? Want er zit een heel team achter natuurlijk, hè?
1: Ja, ik kreeg hem toevallig aangeboden. Ik kan even niet op zijn naam komen, kom ik daar wel op.
0: Mm-hmm.
1: En ik luisterde, het was in het buitenland.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat is wel erg leuk.
0: Dat is maar af en toe.

0: Dat jij in het buitenland bent, hè?
1: Ja, die auto. Ja, maar best wel vaak eigenlijk. En, ja.
0: Je geniet gewoon lekker van het leven, Henk. Dat moet je ook gewoon doen, toch?
1: Oh ja, zeker. Dat doe ik al heel lang, hè. Dus,
0: ja, elke dag is er één, hè?
1: Ik vind het zingen belangrijk, maar ik vind natuurlijk mijn leven op zich, zeg maar, dan vind ik ook natuurlijk belangrijk om leuke dingen te blijven doen, altijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, iedereen wat wil natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dus of je nou hard werkt of niet hard werkt, je moet wel altijd leuke dingen blijven doen. En waar je zelf leuk vindt.
0: Alles eruit halen in het leven wat erin zit, toch?
1: Ja, nou, wij gaan regelmatig een keer op reis en... Ja, en natuurlijk met zingen. En dat is het enige waar we eigenlijk blij van worden.
0: En waar jullie voor leven eigenlijk, toch?
1: Ja, 100%, ja, dat klopt.
0: Naast jou zit Bram van de Ven. Ook een artiest die upcoming is, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, mooi compliment.
0: Ja. Je bent hard aan het werk om een plekje te veroveren in de Nederlandstalige wereld,
2: zeker.
0: Bram.
2: Ja, zeker.
0: En waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek?
2: Ja, Nederlandstalig is eigenlijk altijd... het heeft altijd in mijn bloed gezeten. En het is nou niet dat ik dat van thuis uit heb meegekregen, maar uiteindelijk dat echt wel op gaan pakken, zeg maar. Dat is uiteindelijk begonnen vroeger, toen dat ik in de blaaskapel speelde en altijd, zeg maar, met de carnaval op pad ging. En vanuit daaruit een keer een liedjesfestival heb meegedaan. Zelf een eigen liedje heb geschreven toen. Toen eigenlijk dat nooit losgelaten. Dus laat maar lekker in de Nederlandstalige muziek zitten.
0: Het is gewoon eerlijk. Het is gewoon een soort virus.
2: Het is echt een virus, ja. Ik noem het nog geen corona, maar het is wel, nee.
0: Hey, ik hoorde ook dat je truckchauffeur bent geweest. En, veel
2: vrachtwagenchauffeur, zeker.
0: Ja. En veel vrachtwagenchauffeurs, die omarmen ook het Nederlandstalig lied, hè?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk Kasi. Ja.
0: Dus 1-1 is gewoon 2 wat dat betreft.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, naast zit een grootheid in de Nederlandstalige muziek, mogen we toch wel zeggen.
2: Want, ja, kun je wel zeggen, ja.
0: Je hebt je sporen verdiend in de Nederlandstalige muziek. Je hebt een hele eigen stijl neergezet. Je hebt een ongelooflijk grote fanbase.
1: Ja. Nou, gelukkig wel, natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: ja, precies. En daar mag je wel super trots mee zijn, denk ik, toch?
1: Daar ben ik ook hartstikke trots op. En ik doe natuurlijk 1 keer per jaar meestal een concert. En 1 keer per jaar een fanreis, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn ook veel, bijna allemaal dezelfde mensen. Er komen er ooit misschien 10 ballen eraf en komen er weer 10 nieuwe bij. Maar dat is wel een beetje mijn ding. En ik was straks nog vergeten te zeggen, mijn nieuwe single was geschreven door Joron van de Heide. Die ken je
0: natuurlijk.
1: Die schrijft heel veel. Ik kwam er even niet meer op. En daar was het eigenlijk door ontstaan. Ik denk, nou god, dat is echt een liedje. Dat past precies op mijn lijf geschreven.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen Tom Peters gebeld. Die ken je natuurlijk ook.
0: Ja. Van Energy. Ja.
1: Ja, die schrijft natuurlijk voor mij ook wel eens af en toe. En dit vonden we toch wel echt bij mij passen. En ik heb er al echt wel hele goede reacties gekregen. Ook van mijn eigen fans natuurlijk. Die zeggen, Henk, deze soort liedjes moet je bijna altijd gaan zingen. Want dat is meer jouw ding.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ik vind het ook wel eens een keer leuk, zeg maar, om een keer een uitstapje te maken. Mm-hmm. En dan kun je een keer dat er een keer een beetje mis is. Of dat de mensen het minder vinden. Maar ja, als je niks probeert. Hè, ik hou wel van een beetje van een uitdaging altijd.
0: Ja, precies. Dat is het hele leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik lach als een clown. We gaan hem doen. Hier is die Henk Benaar.
1: Dankjewel.

0: natuurlijk, het levenslied staat hoog in het vaandel. En dat, ja, dat bewaak jij met je leven volgens mij, Henk.
1: Ja, je doet gewoon je ding. Waar je van houdt. Van vroeger houden van Corrie Konings en Marianne Weber en Jacques Herp. Die gaat bij mij dus altijd mee de fanreis. En ja, alle bekende zangers.
0: Jij zei de fanreis. Is die al geweest of moet die
1: komen? Ja, is geweest.
0: Ja, waar is die naartoe gegaan?
1: De Salau.
0: Salau, ja. Was het een feest?
1: Nou, de mijne is altijd een feest natuurlijk. En
0: rare vraag.
1: Maar ja, lekker weer en lekker eten, gezellige avonden. En ja, dat is wat de mens wil natuurlijk. Ja. Lekker biertje erbij of een wijntje. Mm-hmm. En onder elkaar zijn het eigenlijk ook allemaal vrienden natuurlijk. Het is van ook een beetje gesneden koek, zeg maar. Ja, jij weet wat je krijgt.
0: Ja.
1: En ieder jaar komen ze bijna allemaal weer terug. Dus.
0: En gaat dan elk jaar naar hetzelfde? Of,
1: Nee, nou, we zijn nu twee keer in de Salau geweest. En nou gaan we ergens anders weer naartoe. Dat weten we nog niet. Dus ik weet het zelf echt nog niet.
0: Maar dat maakt het wel leuk, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd spannend. Hè? Ja. Dus we willen eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Ook voor mensen, zeg maar, die niet van vliegen houden. Of wat mindere portemonnee hebben natuurlijk. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Dus we willen het liefst een busreis en een vliegreis. Dus toch nou altijd met de bus kan. Hè? En ja, we proberen toch altijd een beetje in de buurt te blijven voor iedereen. Dus Salau is nog te doen met de bus. Of weet niet dat het zou kunnen.
0: Nou ja, het is toch
1: Het is wat pittig hoor. Maar die mensen vinden het heerlijk in die bus. Want de hele dag hebben ze muziek op staan in die bus. En ze stoppen heel vaak.
0: En ze nemen
1: allemaal broodjes mee. En dranken in de bus. Dus het is eigenlijk gewoon een feestbus. Ja. Zo moet ik zien.
0: Ja, nou het over feesten hebben, Bram. Ik denk dat jij ook wel een leuk feestje neer kan zetten, of niet?
2: Ja, laat ik zo zeggen, ik doe wel mijn beste voor je.
0: Zo ziet er wel uit in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Een en al positiviteit, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben in ieder geval inderdaad opgegroeid met waar positieve energie naartoe gaat. Daar komt ook energie ook altijd uit.
0: Mooi, en, dat heb je mooi gezegd. Inderdaad.
2: Ja, nee, dat is ook zo uiteindelijk. Ik bedoel, als je om je heen kijkt uiteindelijk en je blijft altijd in een negatieve spiraal denken. Mm-hmm. Wat voor leven heb je dan? Ja, 9 van de 10 keer is het ook vaak niet zo heel erg prettig volgens mij.
0: Nee.
2: En kijk, natuurlijk is het mijn leven ook altijd met een lach en een traan. Ik bedoel, het kan niet altijd zeg maar voor de wind gaan. We hebben allemaal een rugzakje. Ja, daar ben je ook denk ik ook een beetje artiest voor volgens mij. Maar houd lekker positief en gezellig. Dat maakt het leven ook een stuk
0: makkelijker
2: allemaal.
0: Ja. Ja. Als we gaan, dat is de titel van je nieuwe single.
2: Klopt.
0: Waar gaat het over? Vertel.
2: Het is uiteindelijk een beetje ontstaan omdat ik een bepaalde anthem wilde gaan maken. Wat voor het stappen, voor de jeugd, voor de festivals erg geschikt zou zijn. En de tekst die zegt al, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En hoe dat je dan uiteindelijk aan het einde van de avond belandt, dat laat ik lekker aan de mensen zelf. Maar hij wordt wel lekker opgepakt uiteindelijk door de jeugd en door de iets oudere jeugd ook om hem meteen zeg maar in te starten voordat hij überhaupt de stapavond begint. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: We gaan er nu naar luisteren. Hier is hij, Bram van de Ven en Als we gaan.

0: een heerlijke zangeres, deze Belinda Kienaar. Ze heeft een nieuwe en het is mijn leven. En we praten even verder. Bram, lekkere single, eerlijk is eerlijk.
1: Het is gewoon
0: een lekkere inhaker, weet je wel.
1: En, ja.
0: Ja. Hoe ziet een optreden voor jou eruit als jij een half uurtje op podium staat?
1: Dat is binnen 0 en 10 seconden feest. Dat is wel uiteindelijk de doelstelling, zeg maar. Ja.
0: Het is eerder van 0 tot 100 gas geven, denk ik, dat je aanstaat.
1: Ja, toch? Dat sowieso. Nee, dat is... ik heb een leuk introotje laten maken door iemand. En uiteindelijk om een klein beetje de boel alvast op te zwepen en aan de gang te gaan. En je kunt er maar met één wereldhit altijd beginnen. En dan op een of andere manier zingt iedereen dat meteen mee. En dan staan ze ook meteen aan. En dan, op een of andere manier gaat het om vanzelf. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja, precies. Ja, je bent gewoon een podiumbeest aan het
1: zingen. Ja, zeker. Ja. Ik voel me daar zeker thuis. Even de wereld even om je heen vergeten. En lekker het huisje op het podium hebben, zeg maar. Ja, heerlijk.
0: Henk, hoe lang doe jij dit nu al?
2: 20 jaar. Ja, volgend jaar denk ik een concert 20 jaar bestaan. Dus dat is best een hele tijd.
0: Ja.
2: En voor de E2 is het voorbij, hoor, die 20 jaar. Dat gaat best snel.
0: Het is alsof je in een roze droom leeft, toch? Het gaat snel.
2: Dat gaat echt snel.
0: Ja. Ja,
2: voordat je weet, ben je 20 jaar verder.
0: Ja, het is zo.
2: Ja.
0: Wat zijn nou de leukste, de hoogtepunten voor jou wat je hebt meegemaakt? Of is het een en al hoogtepunt?
2: Nou, nee, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik vind privéfeestjes, zeg maar, vind ik ook heel erg leuk, hoor. En een groot podium een keer staan vind ik ook natuurlijk leuk. Mm-hmm. Ik ben bij de Tros natuurlijk al jaren op het podium gestaan.
0: Hoe is dat met de zenuwen, weet je wel? Van als je echt voor zo'n heel groot publiek, net zoals in Zwolle en waar was het, in Oosterwijk of zo de laatste keer? Moergestel.
2: Oh nee, maar ik vind het toch wel altijd nog steeds blijft het spannend. Hè? Dus het leukste is natuurlijk als je je eigen concert hebt. Want ja, iedereen zei, ben je dan niet zenuwachtig? Ik heb een keer een Maaspoort gedaan natuurlijk in een bos en meerdere grote dingen. En daar ben ik eigenlijk juist niet bang voor. Dat klinkt misschien stom. Maar ik weet dat mijn fans zijn. En als ik dan bijvoorbeeld één regel zing, dan zingt de rest toch wel mee.
0: Ja, precies.
2: En, ja, het is net een warm bad waar je in terechtkomt natuurlijk. En als je bijvoorbeeld een tv-opname of zo hebt. Ja, ik ben daar altijd wel een beetje zenuwachtig over. Mm-hmm. Ja, bang dat er iets misgaat. Of dat ik vergeet. Ja, ik weet niet wat het is. Het is altijd een beetje een soort spanning.
0: Ja, is. Leuk dat je er bent. En op Mijn Ziel Getrapt was begin dit jaar volgens mij, toch?
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel tracks breng jij in een jaar uit? Is dat gewoon niet te peilen of niet te zeggen? Ja. Wil jij gewoon...
2: Het ligt er een beetje
0: aan.
2: Doe
0: jij wat je wil?
2: Nee, het ligt er een beetje. Een keer heb je een single, die doet het beter. Dus zolang je single overal de lijsten blijft staan, dan doen we niks. En als je in een gegeven moment gaat die verdwijnen. En als je dan helemaal uit de lijst overal is, dan komt er meestal wel een andere single aan. En er zijn er ooit 3 per jaar, maar ooit 2. Ja. En misschien maar 1. Daar ligt er maar net aan wat die plaat doet.
0: Ja, maar het is ook wel eens zo dat... kijk naar Robert van Hemert, dat zoet, zout, zuur volgens mij.
2: Ja.
0: Die is een keer uitgebracht, deed hij niet veel. En hij wordt weer een keer uitgebracht en het is een knaller van een hit.
2: Ja, het kan ook zomaar zijn. Hè? Het kan maar zomaar zijn dat een plaat begint, dat je hem zingt. En dat hij pas een jaar na de rand echt begint te lopen, zeg maar. Dat kan op een feestje ontstaan. Dus of op een concert dat iedereen meedoet. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal kijken op de telefoon. En op een gegeven moment ontstaat zo'n hit in één keer. Je kan het nooit echt weten van tevoren. Een hit kan ook pas later ontstaan.
0: Ja, mooi is dat toch?
2: Ja, je weet maar nooit.
0: We gaan op Mijn Ziel Getrapt, we gaan hem draaien. Hier is die Henk Benaar bij Wij Hadden het Hollands.

0: heerlijk nieuw nummer van Vincent. Hij is weer bij ons terug en hij is de nieuwe regiotip van de aankomende week. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Bram, de mooiste van het feest was jouw eerste. Dat was eigenlijk jouw...
1: Debuutsingel, hè?
0: Debuutsingel noemde ze dat. Ja, ik zat even naar het woord te zingen, te zoeken.
2: Hoe vaak ik hem wel niet in social media heb moeten typen, joh, toen de tijd. Ja, sommige dingen onthoud je gewoon iets te goed aan.
0: Is dat zo van social media? Is dat heel belangrijk voor je? Voor ons in ieder geval wel.
2: Voor mij is het ook heel belangrijk uiteindelijk. Ik zoek uiteindelijk ook bepaalde bindingen met mensen. En heel eerlijk en ook soms misschien een beetje jammer. De digitale wereld neemt steeds meer de overhand uiteindelijk, zeg maar, bij alle leeftijdscategorieën. Ja. En ik moet het daar wel van hebben uiteindelijk om daarmee contact te maken. Kijk, natuurlijk tijdens optredens ook. Hè, dan heb je uiteindelijk een ander contact met je publiek. En proberen uiteindelijk na mijn optredens ook gewoon lekker publiek in te wandelen. En gewoon even lekker met mensen te kletsen uiteindelijk daar. Ja. Die digitale wereld, dat gaat gewoon heel makkelijk en heel snel. En als je iets de wereld in wil helpen, dan is het in een paar seconden is dat geregeld.
0: Ja, maar Henk, volgens mij is het wel een beetje schijnwereld, hè? Die social media, weet je wel. Je hebt het nodig, absoluut. Maar
3: je kan eigenlijk niet meer zonder.
0: Nee, we vervreemden wel een beetje van elkaar zo, vind je niet?
3: Ik zou willen dat er nooit geen internet was,
0: Het is nooit jouw sterkste kant geweest, hè?
3: Nee, ik ben niet. Want kijk, Miranka houdt van mij alles bij. Mm-hmm. Hè? Dus ik ben het wat dat betreft net een chaot. En als ik daar ook de hele dag mee bezig zou zijn. Ik ben niet zo iemand die de hele dag op de telefoon zit. Mm-hmm. Dus heel veel artiesten doen de hele tijd constant foto's maken en filmpjes maken.
2: Oh ja, ik ben er wel van,
0: Maar als je hier om je heen kijkt, iedereen zit op zijn telefoon tegenwoordig, toch?
3: Als ik dan ergens ben, zeker in een restaurant of zo, dan stoor ik mijn eigen er wel eens aan. Ja, want heel veel jeugd zit, het is niet gezellig. Of je nou in de trein zit, iedereen zit op de telefoon.
0: Ja.
3: Heel gek. Ik zit ooit met mensen te praten, dan zitten ze bij mij te praten, dan horen ze een pingetje op de telefoon. En dan zijn ze niet meer aandacht in de mij aan het luisteren, dan pakken ze toch even die telefoon ertussen. Ik denk, je gaat er niet. Dat is toch niet gezellig?
0: We krijgen veel te veel prikkels. En het is niet meer gezellig, inderdaad.
3: Het is echt niet meer gezellig. Maar je ziet het ook. In veel landen wordt het toch verboden voor jongeren. Hè? Mm-hmm. Jongeren hebben geen contact meer met elkaar.
0: En gelijk hebben ze. Toch?
3: Ja, ik vind ook. Ik vind het ook.
0: Bram, de mooiste van het feest, ik zei al, die heb je voor je vrouwtje gemaakt natuurlijk. Maar dat was geen schot in de roos.
2: Geen schot in de roos. Nee. De single over mijn vrouwtje, die komt er nog wel een keer aan. Maar dat zit allemaal nog in het vat. En dat moet nog eventjes gefine-tuned worden en geproduceerd. En dat komt allemaal goed. Nee, dat heb ik in november inderdaad in Spanje bij de Songwriting Bootcamp geschreven. Maar dat komt toch wel goed. Maar het mooiste van het feest is inderdaad uiteindelijk een beetje een grapje uiteindelijk geweest. Dat je, wat ik vroeger heb meegemaakt, dat ik dan in de kroeg sta. Dat ik op een gegeven moment een leuke dame aan de bar zie staan. Maar uiteindelijk probeer daar contact mee te maken. Maar ik ben zo verlegen en zo bescheiden als me zijn kan.
0: Nou, dat zou
2: ik
0: niet zeggen zo.
2: Nee. Ik was vroeger heel anders, jongens. Ik was vroeger veel rustiger als nu. Nee, dat is ook niet waar. Dus eigenlijk een beetje daaruit ontstaan. Dat je wel of niet af durft te stappen op iemand. En uiteindelijk om 7:00 ochtends met elkaar op een bankje beland in het park. En leuke gesprekken hebt en gezellig hebt. Zeg maar.
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja.
0: We gaan er even naar luisteren. Bram van der Ven, samen met Henk.

0: de gezelligheid is weer op de radio. Dat merk je toch zeker wel, hè? Wij houden het Hollands. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag. En dat was hier natuurlijk Bram van der Ven. Het nieuwe fenomeen uit Os natuurlijk.
1: Nou, er is er maar één, de King van Os, hè? Dat is een Jeffrey, hè? Nog steeds.
0: Ja, precies. Die doet ook...
1: mag zijn lakai wel zijn, dat vind ik. Ja.
0: Nou ja, om zo een opstapje te maken is wel mooi, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, erg leuk.
0: Hey, wat ik wel gehoord heb, dat je binnenkort in het huwelijksbootje gaat stappen. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is toch wel een...
1: Eind augustus gaan we samen trouwen, ja.
0: Ja, je glimt er helemaal van.
1: Ik word er helemaal vrolijk van. Ik heb er ook echt helemaal zin in. Ja, nee, gewoon. Ja, nou ja, 3,5 jaar inmiddels samen. En
0: knoop doorgehakt.
1: Nou ja, knoop doorgehakt. Het was zelfs zo vorig jaar april. Dat we in een mooi all-in-the resort in Almelo zaten. En toen had ik uiteindelijk Hessel Wijkstra gevraagd. Die moest er toevallig optreden. Die zei van, goh Hessel, mag ik even op een gegeven moment halverwege de avond een keer even de microfoon van je hebben? En dat was zo heel makkelijk geregeld. Dus ik ben uiteindelijk daar
0: twee liedjes
1: inderdaad gaan zingen. En bij het tweede liedje vroeg ik mijn lieve Kim bij me. En zeg, wil je me betrouwen? Dus zo sta ik een beetje gaan samen met familie, vrienden. Alles ik kan een kruik geregeld. En
0: mooi.
1: Zo is het gegaan. Ja.
0: Nou, leuk. We gaan zo dadelijk nog een heel mooi liedje draaien van Henk. En Henk, als jij er bent, dan doen we altijd een lekkere gouden ouwe voor jou.
2: Een gouden ouwe van mij?
0: Ja, zeker. Die moeten we niet vergeten.
2: Welke heb je gekozen dan?
0: Dat hoor je zo dadelijk. Die houden we nog even gaan. We gaan eerst even Marco de Hollander draaien. Hier is hij met Na die Zomernacht. Of In die Zomernacht.

0: onze vriend. En dat is natuurlijk Marco de Hollander. We gaan even terug naar Henk. Henk, ik zei, we gaan een lekkere gouden ouwe doen. Want dat kan als je 20 jaar in het vak zit natuurlijk. Dat is bij Bram niet mogelijk.
1: Dat komt nog wel.
0: Een van de mooiste nummers. En ik weet zeker dat je hem nog steeds doet. 2014, het jaartal. Gaat er dan een lichtje bij je branden?
2: Nee, zo niet.
0: Nou, ik ga hem gewoon lekker zachtjes instarten. En dan weet je het wel, denk ik hoor.
2: Ah, ja.
0: Henk Benaar.

0: Ja, wat een tekst eigenlijk, hè. Ja. Ik weet, ik word het ouder en ik word nooit mijn nummer één.
1: Nee, eigenlijk past het beste bij mij. Toen ik het zong was veel te lang geleden. En als je nu het liedje opzet, dan past hij precies bij mij.
0: Nou, het valt er nog mee. Je kan er wel een paar jaar mee. Renk,
1: ja, dat hopen we wel natuurlijk. Dus je zou graag willen natuurlijk. Maar je merkt het natuurlijk wel na die lange avond ooit, hè.
0: Ja, maar denk jij dat er op een artiest een houdbaarheidsdatum zit?
1: Nee. Maar op een gegeven moment, dan die lange nachten, zeg maar, s'nachts om 2 uur optreden of zo.
0: Ja, ik trek dat ook niet meer,
1: dat
0: hoor.
1: Doe ik niet meer. Nee. Nee, ik heb echt, als ik bijvoorbeeld ik heb wel eens ooit in Friesland gestaan om 1 uur, s'nachts.
0: Ja, maar.
1: Nou, dan moet je nog naar huis.
0: Kijk, dan ben je 4 uur s'nachts thuis,
1: nee,
0: weet je wel.
1: Nee, ik zeg dan nu van, ik wil wel komen, zeg maar, dan maar al vroeger. Om 1 uur of 10 of zo. Dan heb ik er iets aan, ja, maar dat kan het bijna niet. Of als je meerdere optredens hebt, als je in Friesland, of je staat heel vroeg, mm-hmm. of heel laat.
0: Ja.
1: Want als je ergens om 10 uur staat of 10:30 in Friesland, dan kun je hier niks meer aannemen en ook niet meer laat. Dus,
0: ja, en weet je wat het is, Henk? Je moet wel blijven lachen als een clown natuurlijk, toch?
1: Jazeker, dat blijven we doen. Ik ben die clown wel, hoor, wat dat betreft.
0: Ja, hey, het concert, wanneer is dat?
1: Dat weet ik, het is meestal altijd januari.
0: Ja,
1: dus we zijn ook aan het kijken waar we dat kunnen doen. En,
0: meestal al bij jullie in de buurt, toch?
1: Altijd wel. Ik zit het liefst eigenlijk omgeving in een bos. Dat heb ik altijd gedaan en dat wil ik blijven doen eigenlijk. Dus.
0: Zit daar ook je grootste schare fans dan?
1: Nee, eigenlijk overal wel. Tenminste, in Brabant denk ik wel het meeste. En ja, eigenlijk, waar ik ook zing, ja, ze kennen mijn liedjes gelukkig. En,
0: ja, precies.
1: Dus wat dat betreft ben ik een gezegend mens, ja.
0: Je bent gewoon een mooie naam in de Nederlandstalige muziek. Laten we daarmee afronden,
1: toch? Dankjewel.
0: Hey, dankjewel dat je er weer was. Het is altijd een feestje als Henk Benaarder is natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan. Ik kom hier ook graag, dat weet je.
0: dank je. En Bram, bij jou, jij wordt ook wel een beetje een stamgast, hè? Ook je tweede keer al.
2: Ja, tweede keer zeker, ja. Ik heb een strippenkaart nog niet gekocht bij jullie, maar die komt eraan, denk ik. Ja.
0: We doen er dadelijk weer een stempeltje op zetten natuurlijk. Hey, dankjewel dat je er ook was. We gaan jullie allebei de nummers nog een keertje draaien. Bram van der Ven, als we gaan. En ik lach als een clown natuurlijk. En ik wens jullie een hele mooie zondag. Geniet van, geniet van de vakantie als jullie nog gaan.
2: Zeker.
0: En hele mooie bruiloft tezamen met Kim.
2: Gaat ook goed komen.
0: En we gaan elkaar zeker in de toekomst weer zien.
2: 100%.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
3: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Made 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah. Jouw stad. Jouw radio.
2: Wij houden het Hollands.

0: John West op de radio. Vrienden, goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Daar gaat hij weer, het is 1:06. En we zijn live vanuit de studio in Papendrecht met de leukste Nederlandstalige artiesten bij Rob de Leeuw natuurlijk. En het komende uur Bart van Loon, hij is binnen. En ook Brian. Brian Vliem is bij ons. En die komt ook... Ja, aardig eentje weg moet ik zeggen. Dat is het leuke van dit programma natuurlijk. Alle artiesten komen naar onze studio om hun leuke nieuwe track te laten horen natuurlijk. En wij doen ons best om het aan iedereen te laten horen. Bijvoorbeeld deze is ook leuk. Een paar keer geweest al bij ons, Joey Nicolai.

Heerlijke single, Joey Nicolai. Met de nieuwe van Sherelle.

Sharelle was dat. En Johan, ook goedemiddag, jongen. Ik moet voor jou nog even een plaatje meedraaien. Je zit te luisteren naar Hendrik Ido Ambach. En je zei van, doe even Rutger van Barneveld. Nou, dat is geen straf. En die gaan we zeker even draaien op de radio. Bij Wij Houden het Hollands. Nog één keer die zwoele zomernachten.

0: De Rutger van Barneveld, speciaal voor onze vriend Johan. Onze enige grote vaste luisteraar daar, Hendrik de Wambach natuurlijk. Nou, we gaan beginnen. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden Het Hollands. Brian Vlim is bij ons, helemaal uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn, wat een eer.
0: Ja, nou wat een eer. Daar zijn we voor, Brian, ja, toch?
1: Dankjewel.
0: Voor de Nederlandstalige artiesten. En naast jou zit volgens mij een gelouterde artiest wel, toch? Bart, je draait al een paar jaartjes mee, hè?
2: Ja, dat heb je inderdaad goed. Ja, klopt.
0: Hoeveel jaar?
2: Ik mag nu inmiddels 150 optredens per jaar doen. Ik denk een jaartje of 10.
0: Ja, precies. En dan nog nooit hier geweest.
2: Schandalig, hè? En de cake is zo lekker. Ja,
0: sorry,
2: Wat heb ik gemist?
0: Ja. Maar je bent er.
2: Ik ben
0: toch?
2: Er.
0: Ja. En we gaan praten over je nieuwe single natuurlijk. Je hebt met alles wat ik zoek. En Brian, hoe ben jij zo in het wereldje terechtgekomen? In dat leuke Nederlandstalige wereldje?
1: Ja, zeg dat. Ik ben er terecht ingekomen door een buurtbarbecue bij ons op het winkelcentrum.
0: Oh, ja?
1: Bij de Jumbo. En natuurlijk wist ik dat ik wel altijd in de douche. Klinkt je altijd goed, zeg ik altijd. Mm-hmm. Altijd. Maar uiteindelijk zei ze, nou, daar moet je wat mee gaan doen. En zo ben ik eigenlijk 6 jaar geleden... bijna 7 jaar geleden eigenlijk het wereldje ingerold.
0: Ja, ben je toen gelijk plaatjes gaan maken?
1: Nee, dat heeft wel even een tijdje geduurd. Eerst even...
0: Je hebt een paar metertjes gemaakt?
1: Eerst een paar metertjes maken. En dan wanneer de tijd rijp was. En ook echt dat ik dacht, nou moet ik er wat serieuzer in gaan zijn. Toen heb ik het eerste plaatje eigenlijk gemaakt, ja.
0: Ja, dan ga je een producer zoeken. Trappen die er gelijk in? Had je overredingskracht nodig?
1: Nee, dat viel eigenlijk mee. Ik heb heel goed contact met New Time Events. En dat is de stiefzus van de producer Etten van Hoevelaak.
0: Dat is een van de grootste studio's van Nederland natuurlijk. Daar in Holte, toch?
1: Ja, klopt. En daar heb ik mijn eerste single opgenomen, Ben je vanavond voor mij. En dat was eigenlijk... Je bent zo overdonderd door zijn... je kent hem van alles, van André Hazes en van Nick en Simon. Dus dat was wel heel gaaf om daar mijn eerste plaat mogen op te
0: Ik denk als je daar binnenkomt al, weet je wel. Hè?
1: Ja, die ziet alles hangen. Allemaal platina en goud. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, mooi is dat. Hey, en waarom expliciet voor Nederlandstaligen?
1: Ik hou er gewoon van. Het is sfeer, gezelligheid. Maar je kan ook weer een verhaal vertellen in Nederlandse muziek. En
0: makkelijker, denk ik, toch?
1: Ja, dat sowieso wel. Dat denk ik wel. En je ziet ook iedereen wordt gelukkig van Nederlandstalige muziek.
0: Zo is het. Ik ook. Is dat bij jou ook zo, Bart? Je hebt naast jou zit een singer-songwriter, toch? Jij schrijft ook zelf je nummers. Niet anders, denk ik, hè? Jij laat geen nummertjes voor je maken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik mag samenwerken in de Soundwise Studio in Amsterdam is dat. Mm-hmm. Het zegt veel mensen niks, maar als ik de naam Fluitsma en Van Tijn noem, gaat er misschien een lampje branden.
0: Ja, 15 miljoen mensen, nu 18 miljoen toch?
2: Zijn er iets meer geworden. Ja, dat gaat al ver terug in de tijd. Ik heb in Tilburg contact gehad met jongens van de Rock Academy. Dat was een school die daar startte echt 15 jaar geleden. Die jongens zijn doorgegroeid. Er zijn een paar terechtgekomen bij de Soundwise Studio. En in die studio mag ik inderdaad muziek schrijven, songwriten, arrangeren. Voor diverse artiesten.
0: Daar kan je al je talenten laten zien, toch?
2: Al mijn talenten laten zien. Ja,
0: dat is wel mooi.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: We gaan zo jouw single draaien, maar eerst is Brian aan de beurt. Op de radio hier in de rechtstreden. We gaan hem doen, Vrienden voor Altijd. Hier is de Brian Vlim. MUZIEK

0: Nou, goede stem, vriend.
1: Nou, dankjewel.
0: Klinkt heel lekker.
1: Dat
0: leuk
1: klinkt
0: nummer.
1: Lekker, ja. Ja.
0: Is het moeilijk voor jou om als artiest een plekje te vinden binnen de Nederlandstalige muziek, Brian?
1: Ik vind het vanzelf niet, maar het is wel moeilijk om er doorheen te komen. Je moet best wel, vind ik, een brede schouders hebben om ook natuurlijk de kritiek, die heb ik.
0: Ja, en ik ook, dus dat gaat vast goed komen, toch?
1: Ja, nee, dat sowieso. Je moet gewoon, ik zeg altijd, geluk hebben, hard blijven werken en in jezelf blijven geloven, dat is het belangrijkste.
0: Mm-hmm. Dat is het, toch? En dan kom je er vanzelf wel. Bart, hoe is dat bij jou? Al zoveel jaar bezig in de Nederlandstalige muziek. Heb jij ook al pieken gehad?
2: Pieken?
0: Ja, gewoon...
2: Pieken. Ja, en de kerstboom wel. Tellen die ook of niet? Ja. Weet je wat het is? Kijk, de pieken zijn bij mij... Ik wist al van jongs af aan dat ik van muziek maken mijn leven wilde maken. Dat is echt mijn vak. En ik ben gaan uitzoeken dat het beste kon doen. En dat is een stukje songwriting en schrijven in de studio. En daarnaast dus die 150 optredens die ik per jaar mag doen. En ik ben ooit begonnen bij Hotel de Brabander in Winterberg.
0: Ja, zeker.
2: Een van de grootste plekken. Wie kent het niet? Echt 15 jaar geleden of zo. En daar kon ik gewoon avond aan avond zingen. En het was gewoon... om 9 uur ging daar de zaal open. En de eigenaar, Rob Meurs, inmiddels een goede vriend van mij, die zei... Bart, maakt niet uit wat je doet. Om 9 uur komen de mensen binnen. En om 1 uur zitten ze nog en ze hebben een fantastische avond gehad.
0: Kijk.
2: Dus daar leer je gewoon heel veel van. Daar leer je de stappen zetten, leer je de mensen van maken, band opbouwen met publiek. Ja. Publiek in de spotlight zetten, plaats van jezelf. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen die je daar mee krijgt.
0: Ja. Ik had met Brian het er net over, weet je wel, van Jantje verjaardag heb je gedaan. Maar dat zijn ook de opstapjes, weet je wel. Net als Café Polle Jan, als je daar mag zingen de avonden lang. Ik heb zoveel artiesten die hier langs zijn gekomen die dat hebben gedaan in het begin. En Sven Versteeg, een grote naam. Danny Froger. Ze hebben er allemaal gestaan in principe.
2: Ja.
0: Dus dat zijn meters, toch?
2: Absoluut. Kijk, en ik heb toen gedacht van ik wil gewoon lekker gaan zingen. Ik maak een besloten agenda. Dus ik sta dus niet bij de cafés die jij noemt, dat de locaties. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon lekker zingen. Ik wil gewoon met muziek bezig zijn. Dus ik heb echt de besloten optredens die ik wekelijks mag doen. En dat is gewoon heel leuk. En daarnaast probeer ik nu met de eigen muziek daar een beetje ook buiten te gaan treden. Dus,
0: leuk. Ja. Jij bent alles wat ik zoek.
2: Jij bent alles wat... Oh, dat is niet het nieuwste, hè?
0: Oh, nou, dan gaan we hem dadelijk erbij zoeken.
2: Leuk. Maar... Ja.
0: Die heb ik volgens mij klaarstaan. Nou, weet je wat? Doen we eerst Femke Hengelveld. En dan gaan we hem erbij pakken.
2: Hartstikke leuk.
0: Hier is het.
2: Ja, dan...

0: vorige week was ze bij ons en was ook een bijzonder leuk uurtje dat ze bij ons was. Natuurlijk Femke Hengeveld. En zij komt natuurlijk ook uit, volgens mij, bij jou uit de buurt.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, die heb ik al een aantal keren mogen zien optreden. Ja.
0: Topzangeres, toch?
1: Fantastisch. Hè? Die kan echt goed zingen.
0: Nou, inderdaad. Nou, Bart, we hebben hem erbij gepakt. Hij zat natuurlijk in ons systeem. En ik denk dat ik zelf een foutje heb gemaakt dat ik de verkeerde heb geselecteerd. Ik zeg je eerlijk, ja, waar gaat het over?
2: Ik zeg eerlijk, gaat over het feit dat een relatie zo kan lopen dat je op een gegeven moment geen match meer bent met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar dan de tent uit hoeft te vechten. Dus daar kom je achter. En dan moet vooral weer vrolijk blijven dan.
0: Nou, hier is die. Hier is die, Bart van Loon.
2: Ja.

0: Nou, ik zeg je eerlijk, het klinkt toch lekker, Bart?
1: Gezellig, hè?
0: Ja, ja. Het is een gezellig nummer, inderdaad.
1: Dank je wel.
0: Nou, we het even over gezelligheid hebben. We gaan even richting, richting Spanje, volgens mij. Want onze vriend Jeffrey Kuipers is weer in ons midden. Jeffrey, goedemiddag.
2: Ik zeg je eerlijk.
0: Wat fijn dat je er weer bent, Jeff.
1: Hij zit te luisteren.
2: Ja, het is even geleden, hè?
0: Nou, inderdaad. Ja, dat moeten we een jaar uitdrukken tegenwoordig, hè?
2: Ja. Zo snel gaat de tijd.
0: Ja, precies. Hey, Jeff, het is een tijdje stil geweest, dat zeggen we. Maar toch gaat het bloed weer kruipen waar het niet kruipen kan, hè? Als jij als artiest zijn. Je bent natuurlijk de Kappers aan de Costa met Michael begonnen. Ja. En staat het nog een beetje in de stijgers? Of is dat nou al helemaal zoals je het wilt hebben?
2: Nee hoor, nee. We zijn hier net een jaar en je moet natuurlijk helemaal je leven hier opnieuw opbouwen. We hebben een hele mooie start gehad en gaandeweg schaven we het project een beetje bij. En na een half jaar dacht ik toch van, mis mijn werk in Nederland toch wel. Mm-hmm. Dus ja, dan gaan we dat er weer bij doen. Dus het is een beetje een lopend project en gaandeweg zien we wel, we blijven hier in Spanje wonen en ik ga gewoon meer in Nederland werken weer. En, we doen gewoon allebei wat we leuk vinden.
0: Dus je hobbelt een beetje heen en weer met het vliegtuig, wat dat betreft.
2: Ja, regelmatig even een weekendje terug, hè.
0: Ja, zo is het. Hey, veel te lange nacht. Is dat een beetje gebaseerd op Spanje of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, nee, ja, weet je, als je hier bent, dan is het natuurlijk overal drank en verleiding. En wat is er nou lekkerder dan zo'n heerlijke, zwoele nacht, weet je wel. Je kleren een beetje plakken en je hebt leuke muziek en een goed drankje en... Ja, die sfeer is gewoon lekker. Dus dat wilde ik overbrengen.
0: Ja, het is gelukt, toch?
2: Vind ik ook.
0: Een bekend nummer van Amore de Mis Amore, toch?
2: Ja, komt uit 1936 of zo, hè? Ja, echt serieus.
0: Ja, maar toch weer lekker opgepoetst. Lekker Nederlands sausje eroverheen. Typisch Jeffrey Kuipers nummer.
2: Ja, vind je dat?
0: Ja, jouw sound, ja.
2: Dat vind ik mooi, dat is goed.
0: Weet
2: goed
0: je wat het is, Jeff? Als ik 20 artiesten naast elkaar zet, dan haal ik je er toch uit. Je hebt toch een eigen geluid.
2: Ja, nou, dat is belangrijk, toch? Want het is druk op de markt tegenwoordig.
0: Ja, veel te druk. En daar had jij wel eens problemen mee, ook in Nederland, hè? Dat het niet ging zoals jij wel in gedachten had, toch?
2: Ja.
0: En toen heb je...
2: Wat zei je als laatste? Ik hoor het niet helemaal goed.
0: Ik zeg dat je daar toch een beetje problemen mee had de laatste tijd in Nederland. Dat het de markt een beetje overspoeld was. En dat het niet begin zoals jij in gedachten had.
2: Nou, ik zat op zich wel lekker redelijk in het werk, hoor. Alleen ik zat natuurlijk onder contract. En dan zit je met 20 anderen bij zo'n maatschappij. En dan moet je toch vaak wachten. Als je niet bij de meest succesvolle artiesten van het label hoort. En daar was ik een beetje klaar mee. Dus ik heb nu naar een weg gezocht waar ik zelf meer aan het stuur kan zitten en zelf de baas kan zijn. En ik denk dat ik daar zelf gelukkiger in word dan nummer 10 bij een label, zeg maar.
0: Doe je dan alles in eigen beheer?
2: Alles, ja.
0: Ja, dat is voor de meeste artiesten wel de oplossing tegenwoordig. Je hoort steeds vaker om je heen dat ze dat gaan doen. Eigen label, Jamman. Ik kan nog wel een paar artiesten opnoemen.
2: Steph Eckel,
0: inderdaad, met Steph Eckel Music.
2: Ja.
0: Wat is daar anders aan? Je moet alle productiekosten natuurlijk zelf betalen.
2: Ja, maar goed, je moet ook afdragen als je met een label werkt. Dus als je ziet wat je afdraagt en wat je daar uiteindelijk voor krijgt. En hetzelfde bij een boekingskantoor, dan is het soms interessanter om het zelf te doen. Mm-hmm. Zeker als je in mijn geval, ik heb natuurlijk niet een hele hitgevoelige carrière. Dat voor mij is meer personality gebaseerd. Echt hele grote hits heb ik niet gehad. Het is meer mijn oude dingen, 2007, en het is voorbij van de Hollandse Nieuwe. Mm-hmm. Dus ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik lekker door kan gaan. Dat ik niet hoef te wachten en gewoon mijn eigen agenda kan bepalen.
0: Ja, maar je blijft toch een beetje honger houden naar die hit, hè, Jeff? Daar doe je toch voor, als artiest zijnde?
2: Oh, dat weet ik niet. En als je daar alleen maar achteraan zit te jagen en dat lukt niet, dan kun je ook heel gefrustreerd raken. Ik wil gewoon het leuk hebben en leuke dingen doen en mooie muziek maken. En ondertussen gewoon een beetje geld verdienen met wat ik leuk vind om te doen.
0: Ja, nou, die keuze heb je gemaakt. Je hebt een streep onder je Nederlandse tijd gezet. Je bestaan. Ja. Maar net wat je zegt, dan moet je een bestaan opbouwen in een heel vreemd land. Heel andere cultuur. Je vriendengroep, ja, eigenlijk... Die zie je niet meer zo frequent als normaal natuurlijk aan je familie.
2: Nee, maar het gekke is als je in het buitenland gewoond. Mijn ouders zijn natuurlijk ook nog steeds. En,
0: gelukkig.
2: Ja, zeker. Zeker. Maar je zet wel een hele stap. Maar die banden intensiveren alleen maar. En het wordt alleen maar beter. En ik bel mijn ouders ook elke dag wel even. Ik heb iedereen hier al gezien. En dan kom je mensen tegen die ik in Nederland niet tegenkom. Terwijl ze bij me om de hoek wonen. Dus je laat dingen achter, maar je krijgt er ook veel voor terug. En ja, al met al maakt dat het wel waard om het wel te doen.
0: Ja, dat was gewoon denk ik de impuls die Jeffrey en Michael nodig hadden. In Spanje.
2: Nou, ik denk dat het meer een beetje vlucht is voor de midlife crisis. Maar... nee, weet je, we hebben natuurlijk verschillende... Ja, wij zijn al bijna 30 jaar samen. We hebben heel veel meegemaakt samen.
0: Pieken en dalen.
2: Ja, en op een gegeven moment dan wil je gewoon keuzes maken waarvan je zelf samen heel gelukkig wordt. En dat vonden we dat we daar recht op hadden. En dat hebben we gewoon gedaan. We hebben geen kinderen, we hoeven met niemand rekening te houden. Dus dan ben je iets vrijer om die stap te zetten.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Hè. Ik vond het bijzonder fijn dat ik je stem weer even hoorde, Jeff. En dat we weer even een gesprekje zo hadden. Want ja, normaal kwam je toch wel eens naar de studio bij ons. En,
2: ja, met die heerlijke cake altijd.
0: Nou, ja, precies. Hij staat er weer,
2: hoor. Ja? Lekker.
0: Jeff, ik wens je ongelooflijk veel liefde en gezondheid. En geluk natuurlijk daar in Spanje. Wij vergeten jou niet. Veel te lange nacht. We draaien hem al weken. En we gaan hem nu ook weer draaien op de radio.
2: Helemaal super.
0: Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken.
2: Yo, hartelijke groeten. Yeah. En ook aan de luisteraars.
0: Yo, groetjes Jeff. Hoi.
2: Yo, dank je. Hoi.

0: staat nog steeds overeind, deze zangeres. Dat is natuurlijk Corrie Konings. En haar laatste, er hangt iets in de lucht. Nou, hier ook volgens mij een beetje regen.
1: Zeg dat, het is niet best weer vandaag.
0: En ik ben op de fiets. Hey, Brian, je bent een tijdje bezig natuurlijk. En hoeveel singeltjes heb je al uitgebracht?
1: Ik heb er 3 uitgebracht. En sinds ik serieus bezig ben, echt 2 nu. En dan ben je vanavond van mij en vrienden voor altijd.
0: Ja, en de ster is een beetje reizende. Hè? Je gaat het showbiz-trapje langzaam omhoog, toch?
1: Ja, het gaat steeds beter. Natuurlijk ook mee mogen doen aan The Voice of Holland. Dat was echt een fantastisch programma om mee te mogen doen. En I Can See Your Voice duet mogen doen met Thomas Bergen. Dus we bouwen steeds meer aan de weg om steeds hoger te komen. En ook steeds meer nieuwe mensen te leren kennen. Dus dat vind ik vooral belangrijk.
0: Dat is belangrijk in dit wereldje. Het gaat erom niet wie je bent, maar wie je kent.
1: Zeker weten.
0: We gaan hem doen. Hier is die Brian Vliem. En ben je vanavond van mij?
2: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

0: Josse, je hebt helemaal gelijk hoor. Laat ze maar praten inderdaad, dat is haar nieuwe track. En je hoort het bij Wij Houden Het Hollands. We hebben Brian Vliem en natuurlijk Bart van Loon bij ons in de studio. Leuk dat jullie er voor de eerste keer zijn. En ja, dat moeten we een beetje koesteren jongens, ja, toch?
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, inderdaad, bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat we mogen.
0: Altijd gezellig als we Nederlandstalige artiesten over de vloer hebben. Hoe de sterren staan. Ik vroeg er net aan jou. Welk nummer moeten we echt speciaal draaien van jou, Bart?
1: Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij Hoe de Sterren Staan inderdaad. Want die is ontstaan, Hoe de Sterren Staan, is ontstaan op een best wel bijzondere manier. We speelden die middag samen met de voormalige band van Marco Bassato in de studio. Waar we wat demo's aan het opnemen en tracks aan het opnemen en dingen aan het doornemen. En toen was er ruimte vrij. We waren sneller klaar en die mensen hadden eigenlijk de hele dag gereserveerd. Ik zeg, zullen we dan samen nog een liedje proberen te maken.
0: Ja.
1: Dus toen zijn we heel snel een tekst gaan maken van dingen die we eigenlijk al ook een beetje hadden liggen. Dat hebben we vormgegeven en die complete band heeft het toen voor mij live ingespeeld. Dus het was echt een hele... Ja, het was eigenlijk een piek wat je dus straks vroeg. Dat is wel een piek in je carrière dat je met zulke muzikanten mag samenwerken en een track mag opnemen.
0: En dat wilde ik horen. Zullen we hem doen? Hoe de sterren staan? Hier is hij, Bart van Loon.
1: Dankjewel.

0: Uit je verborgen talent ben jij, Bart. Dit klinkt toch super vet, man, toch?
1: Ja, dit klinkt lekker, hè?
0: Ja, ja, klinkt eerlijk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja. Hoop je nog steeds een keer de hit te scoren die je in gedachten hebt?
1: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om inderdaad... Kijk, ik zit niet echt in het volkse muziek. Dus de hit scoren zit denk ik toch wel echt meer in de meezingen over zon, zee, strand en dat soort dingen. En dat moeten die mensen ook lekker doen, want dat is super tof en hartstikke leuk. Ik ben wel meer van de Bossato sound, Guus Meeuwis. En dan heb je wel inderdaad... Dan neem ik al genoegen met het feit als er een groepje mensen naar mijn muziek komt luisteren.
0: Maar dat is ook een moeilijkere ingang, denk ik, toch?
1: Nou, weet ik niet. Het is anders, denk ik. Ja. En vooral wat hij ook zegt, is veel uitbrengen. Je eigen sound laten horen.
0: Precies.
1: En hopen dat je mag langskomen bij studio's zoals deze. Die nog voedingsbodem hebben om je te mogen laten horen. Dus,
0: zeker,
1: heel fijn.
0: Daar zijn we voor, toch?
1: Absoluut.
0: Okay. We gaan zo dadelijk verder natuurlijk. Het is alweer 7 minuten voor. We moeten bijna alweer afscheid nemen. Maar ik wil eerst nog even Frans Duits laten horen en Lange Frans. En Frans heeft ons beloofd om na de vakantie langs te komen. Dat is wel leuk, toch?
2: Hey

0: Metallica commercieel op de radio, jongens. En Frans-Duits samen met Frans. Ja, wie hebt er geen single met Lange Frans opgenomen?
1: Ik weet het niet, ik kan het niet meer zeggen.
0: Geen plannen, Brian?
1: Nou, ik, hopelijk ooit, maar ik denk dat die, dan moet ik hem eerder vragen en smeken om mijn knieën, denk ik.
2: Ja, zou Frans wel willen. Hè?
0: Of ja. flinke tiet geld neerleggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Hey, wat zijn je plannen voor de komende tijd, Brian? Gewoon lekker meters blijven maken. Gewoon doen, je ding doen zoals je nu doet.
1: Ja, ik ga lekker mijn ding blijven doen hoe ik het doe. Dat doe ik eigenlijk al jaren dan nu. En het brengt me waar ik me nu al mag bevinden.
0: Ja.
1: En ik ga lekker meets maken. En hopelijk binnenkort weer de studio in. En dan weer een nieuwe plaat opnemen.
0: Zeker. We houden je in de gaten, Brian.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat ik er zijn.
0: Ja, wie weet tot de volgende keer, toch?
1: Ik hoop het. Was gezellig. Dus ik hoop het wel. Lekker cakeje ook.
0: Ja. En Bart, wij gaan ook afspreken dat we je geen 10 jaar meer laten wachten.
2: Nee, gaan we niet doen, hè? Nee, zeker niet.
0: Leuk dat je er was ook. En wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Gewoon ook je ding blijven doen zoals je altijd doet?
2: Bart gaat naar Paradiso.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Bart gaat naar Paradiso. Dus we gaan, ik ga naar Paradiso. Dus ik wil vanuit die besloten agenda naar echt een poppodium toe. Mm-hmm. Dat is een traject van ongeveer 9 maanden waar mensen mij kunnen volgen. Hoe we dat gaan doen. Dus de poptempel gaan we met eigen nummers.
0: Oeh, dat is wel een treetje omhoog, denk ik, toch?
2: Ja, je moet iets doen, hè? Ja. Dus, of het lukt, weet ik niet. Hè. Nee. Als je kunt het volgen, misschien wordt het de kelder van Paradiso. Die hebben ook, ja, maar, voor de zekerheid, 300 mensen.
0: Even van mijn beleving, hè. Waarom zeg je dan... Paradiso, terwijl je een Brabantse artiest bent. Waarom niet in Brabant dan?
2: Ja, Paradiso zet jezelf denk ik iets sneller mee op de kaart of zo. Dan weten mensen sneller te vinden. Je wilt juist buiten Brabant ook een beetje de mensen zien te vinden. En ik denk dat het ook gewoon qua titel en qua plaatje wel echt meteen een gevestigde naam is, zeg maar. Ja. Dus als je het dan doet, moet je het denk ik wel goed doen.
0: Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Je gaat niet verminderen.
2: Nee. En ik zou wel, misschien wordt het de kelder. Hè? Daar kunnen 300 mensen in. Nou, jullie zijn er sowieso bij, dus...
0: Dankjewel.
2: Dat komt het goed, hè?
0: Nou, bij deze afgesproken. Dankjewel dat je hier was, Bart. En ook hopelijk tot de volgende keer.
2: Gaan we doen. Dankjewel.
0: We gaan afscheid van jullie nemen, vrienden. Volgende week zijn we er weer. Onder andere met Melissa Smilda, Zonzo Basili bij ons in de studio. Dus het wordt ook weer gezellig. Wat mij betreft, hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En maak er wat van, hè. Ook met dit sombere weer.

0: van 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Een toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Marieke Boschuit van de ANWB. 1 vertraging in de regio door wegwerkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Marieke Boschuit van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er door wegwerkzaamheden een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken heb je door grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Boschert van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad.
2: To the roots.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Marieke Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En oponthoud op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Oorschot en knooppunt Waterdorp duurt er 5 minuten langer over. En tot zover de

0: 6 uur. Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met mannenmacht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, alleen richting Aken. Tussen Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Vrouwenpolder ging het mis, de weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Het eerste blokje is helemaal voor Divine Brinchfield, een nieuwe naam binnen de country scene. Verderop, dit uur, het nieuwe album van Charlie Crockett, de klassieker van de week van Lonnie Donegan en een prachtig duet van Linda Ronstedt, de act van de maand. Ook Nederlands talent komt aan bod met maar liefst 3 songs van eigen bodem.
1: Warm aanbevolen.
0: Divine Brinchfield is opgegroeid in het hart van Bakersfield, Californië, waar ooit Merle Haggard en Buck Owens de dienst uitmaakten. Precies die traditie draagt hij nu verder. Eerlijke, ambachtelijke country zonder een spoortje TikTok-poeha. Hij treedt het liefst gewoon op in de kroegen en honky-tonks van Kern County, vaak klussend voor wat klein geld, omringd door lokale muzikanten. Zijn debuutalbum Dreamers and Losers, zijn eerste volle plaat, is net verschenen en bevat onder meer I'm a Truck Driving Pool Shooting Son of a Gun, de openingssong die je hoorde. Duct Tape Messiah en Honky Tonks en Barstools zijn de volgende songs. In deze songs hoor je duidelijk zijn helden terug, naast Haggard en Owens ook Sturgill Simpson en Waylon Jennings.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett bracht Clovis eerst zelf uit, trok het terug van de streamingsdiensten en verscheen daarna weer helemaal opnieuw via zijn eigen label $10 Cowboy, na een breuk met zijn platenmaatschappij. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

De Canadese zangeres Jana LeDuc laat met Honey een zonnig, toegankelijk kantje van country horen. Het nummer is luchtig van toon, maar met een songwriting die verraadt dat er goed is nagedacht over elke regel. Precies het soort song dat past bij een zomerse rit met de ramen open.

0: Deze song komt van Hero, A Second Wind, de 10-jarige jubileumeditie van Morris' doorbraakalbum uit 2016. We Can Be Friends is een van de nooit eerder uitgebrachte kluisnummers uit die periode en ademt precies de nostalgie van die tijd. De tekst gaat over een relatie die maar niet definitief voorbij wil zijn. Te vertrouwd om los te laten, te destructief om vast te houden.
1: I know it's

Dit nummer groeide uit tot een wereldwijde hit. Nummer 2 in Amerika, nummer 1 in Ierland en een Grammy voor beste popprestatie door een duo. Het bleef 7 weken op 1 staan in de lijst van meest gedraaide nummers in de States. Aaron Neville en Linda Ronstadt, Don't Know Much.

Teddy Swims brak wereldwijd door met zijn soulvolle stem en de monsterhit Lose Control. En groeide sindsdien uit tot een van de grootste kruisbestuivers tussen soul, R&B en country. In Do For Love horen we opnieuw die kenmerkende rauwe kracht in zijn stem. Met een productie die net zo goed op een popzender als in deze aflevering past.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Roots and Rumble brengen met Love Me Like a Man stevige, met rock doorspekte Americana, helemaal op eigen bodem gemaakt. De band weet de energie van een live optreden goed te vangen in de studio, met een stevige groove en een flinke dosis brani.

Long May You Run is oorspronkelijk een klassieker van Neil Young, geschreven voor de Stills Young Band en sindsdien door talloze artiesten gecoverd als ode aan een oude, vertrouwde auto. Hillsong South brengt een eigen Nederlandse lezing van dit tijdloze nummer, met alle warmte en weemoed die het origineel ook al had.

David van Kolwijk brengt met Lonesome Cowboy pure ingetogen Americana. Met een verhalende tekst over eenzaamheid onderweg. De productie is sober gehouden, waardoor alle aandacht naar zijn stem en de tekst gaat. Weer een sterk staaltje waarmee dit blokje van eigen bodem tot een einde komt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Top Hand klinkt, zoals recensenten opmerkten, alsof het uit een heel andere tijd komt. Strak verteld en met een structuur die doet denken aan klassieke countryverhalen. Het past feilloos in de sfeer van Clovis, een album dat teruggrijpt naar de wortels van de klassieke country-traditie.
2: Last

0: Big O Dollars van haar debuutverzameling Candy Jenkins Volume 1 is een vrolijke swingende song over geld en overvloed met een flinke knipoog. Jenkins laat op dit debuut horen dat ze niet bang is om met humor en zelfbewust een eigen geluid neer te zetten. Dat was het eerste uur van Crossroads. Met onder meer Divine Brinshield, het nieuwe album Clovis van Charlie Crockett en drie keer Made in Holland.
1: Zometeen nog een uur country.

0: van 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, alleen richting Aken. Tussen Kunderberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Vrouwenpolder ging het mis. De weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

De tweede uur neem ik je opnieuw mee langs Charlie Crockett's Clovis. Staan we uitgebreid stil bij Linda Ronstedt en haar illustre duetpartners. Horen we hoe Rock Island Line een heel eigen tweede leven krijgt en duiken we de schrijverskamer in bij Natalie Hemby. Verder staat Presley Hale deze week in de spotlight. As Long As I Got Me is een song over zelfstandigheid en veerkracht, verpakt in een stevige traditionele country sound. Rock Helton zingt met overtuiging over op eigen benen staan, ook als het tegen zit. Dat was een lekker nummer om mee te openen.

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende aan een tijdperk gebonden song waar Clovis vol mee staat.

0: One More Cry is een traditionele honky-tonk getinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones-traditie. Een mooie, tijdloze single.
1: Real Country.

Een klassiek duetthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High For This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie. Met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean. En het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Blue Sanders en Lindsay Chapman voor Clarkson's eerste Greatest Hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. Drie compleet verschillende songs, drie compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

Shovel is een pittige met een knipoog gebrachte song, waarin Kaylee Rose weinig woorden nodig heeft om een duidelijk statement te maken. De productie is fris en hedendaags, met net genoeg country twang om helemaal in deze aflevering te passen.

This Is It is een van de songs waarmee de voormalige American Idol winnaar zijn overgang van tienerster naar volwassen country-artiest bevestigde. Een sterke, gevoelige afsluiter voor de tweede uur.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Marieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Vrouwenpolder ging het mis, de weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah. Jouw stad. Jouw radio.
2: Club Life.
3: Drechtstad FM.
4: Goedenavond, welkom bij Club Life. Met vanavond blues uit België. Met de Bluesbones.

0: van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Marieke Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Kundenberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Vrouwenpolder ging het mis. De weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Sound and Tracks.

Zondag 26 juli 2026, live vanuit de studio in Papendrecht, is dit Sound & Tracks 157 en aan de B-kant. Ja, we gaan een beetje rustig beginnen, denk ik. Een beetje rustig opstarten tot 11 uur met gevarieerde muziek, zeg ik altijd. Maar meestal werk ik een beetje in de diepte, zo hier en daar. Dus er zit behoorlijk wat variatie ook weer in vanavond. Ik heb 50 nummers bij me. Nou, ik denk dat ik niet eens aan de helft kom. Maar we gaan ons best doen. We gaan starten met een rustig nummer van een band die heet Boards of Canada. Dat nummer dat heet You Retreat in Time and Space. Dat zou een mooie ondertitel kunnen zijn. En het komt van een album uitgekomen eind mei 2026. En dat heet Inferno, dat album. Tot 11 voor Drecht van de Verminators Radio is dit Sound & Tracks. Met onder andere Boards of Canada.

Mooie muziek van Christopher Franke. Chris Franke. Christopher Franke, ja, dat was ooit een van de drie toetsenisten van Tangerine Dream. Hij speelde in die band tussen 1968 en 1988. En maar liefst 20 jaar. En toen besloot hij solo te gaan. Misschien ook wel een klein beetje onder druk van de bandleider Edgar Freuse. In ieder geval, hij ging van Spanje via Spanje naar Amerika. En daar ging hij filmmuziek maken. Nou, dit komt van een album dat is in 1991 uitgekomen. Het is een live concert wat is opgenomen in Londen. Een suite, Circular Sign Suite uit 1991, dus live. En je hoorde twee delen daarvan. Cloudburst Flight, dat ken je weer van Force Majeure. Een album van Tangerine Dream uit 1979. En daarna Black Garden View. En dat heeft te maken met de omgeving waar hij woonachtig is. Ik denk nog steeds in het westen van de Verenigde Staten. West Coast. Album is uitgekomen van Varese, Sarabande in Europa. Sonic Images, denk ik, Verenigde Staten. Zeer de moeite waard. Ik heb het hier in mijn handen, maar ik heb het de hele tijd niet gedraaid. En ik dacht vandaag, hey, die gaan we een keer onder handen nemen. Nou, bij deze. Daarvoor Boards of Canada met Inferno. Dat is van 2026, eind mei uitgekomen. En we gaan nu terug in de tijd. En dat doen we met een meneer die helaas niet meer onder ons is, maar in die tijd, toen dat album uitkwam, best wel een fenomeen, zeker voor Nederlandse begrippen. Ik heb het over Johan Timman. Dat was een man die, ja, ik weet niet of die echt voor Moog werkte, maar in ieder geval, hij gebruikte in ieder geval allerlei instrumenten van het merk Moog. Beroemd Amerikaans synthesizer merk. En daar ging hij behoorlijk op los. En dat deed hij in die tijd, ja, in de tijd waarin synthesizers nog redelijk onbekend waren, op een aparte manier. Laten we eens even luisteren naar Trip Into the Body, het titelnummer van Johan Timman.

0: Rechtstreeks vanuit de fabriek, zou ik bijna zeggen. Zo heet het album Steel and Steam. En dat is ook, wordt een beetje gevisualiseerd middels deze muziek. Je hoorde Steven Parsick, oftewel Ramp, R-A-M-P. Zo noemt hij zich, dat is zijn artiestennaam. Samen met Mark Shreve, dat is een Britse synthesist, toetsenman. Bekend geworden onder andere met Redshift. Ja, deze twee mensen hebben dit in 2011 opgenomen. Ik heb die Ramp, oftewel Steven Parsick, een keer gezien in een gascilinder in Duitsland. Hij komt uit Bielefeld en nou, ik heb daar in die gascilinder gaf hij een concert. Dat was heel bijzonder, want dat echode, laten we zeggen, een meter of 30 door die cilinder heen. En dan kwam het weer terug gekaatst naar beneden. Maar goed, dat klonk heel anders dan dit. Ik moet er wel bij vermelden. Het gaat dus inderdaad om het concept van een fabriek. En dan krijg je deze klanken. Daarvoor meneer uit Nederland. Uit 1981 hoorde je Johan Timman met Trip Into The Body. Zo, hij is eruit. Titelnummer van dat album uit 1981. En we gaan beduidend rustiger aandoen. Op dit moment, ja, het is 9:45, dan mag het wel. Ik heb een stuk gevonden van een Engelse toetsenman, pianist eigenlijk. Die meneer die heet Ryan Yard. En die maakt onder andere muziek voor het album Stargazer. En daar gaan we naar luisteren. Pale Blue Dot.
1: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known.

Mooie muziek uit Finland, in dit geval een album uit 2019. Je hoorde Silent Cinema in het project, dat heet Lakius. Zo heet het project. En het album heet Uma Mua Mua. Nou is het een Fins project door de heren Savolainen en Hassinen. Ami Hassinen, dat is een man die is zeer veelzijdig. Ik heb daar ook nog zometeen wellicht nog een mooi voorbeeld van. Inmiddels is het 9:58. Dat betekent dat er nog één nummer aan zit te komen tot 10. En dan hebben we het nieuws. En vervolgens nog een uur tot 11:00 sound en tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan eruit met een tribute to Led Zeppelin. En niet door de minste. Ik heb het in dit geval over Beth Hart. 2022 nam zij dit prachtige nummer op. The Rain Song, Led Zeppelin, door Beth Hart. Tot straks.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, alleen richting Aken. Tussen Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Voor Vrouwenpolder ging het mis. De weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah. Jouw stad. Jouw radio.
2: Sound and tracks.
3: Drecht.

Coldplay uit 2019. Prachtig album. Ook om te zien trouwens. Het is een klein boekje. Everyday Life heet het album. En het is een conceptalbum. Je hebt twee kanten eigenlijk. Althans, dat kan hier per cd. Maar Sunrise en Sunset. Je hoort die van Arabesque. Van

Sunrise kant. Heerlijke muziek. Daarvoor hoorde je Albatross. Dat is een nummer van Fleetwood Mac. Eigenlijk hoorde je daarbij Peter Green. Een van de oprichters van Fleetwood Mac. In de jaren 60 was dat nog destijds. Albatross. Maar in dit geval kon hij missen. Een remix van The Orb. En dan krijg je deze prachtige versie van 11 minuten. Nou, inmiddels is het alweer 10:50 op Drechtstad de Feminators Radio. Je luistert naar Sound en Tracks van, wat hebben we vandaag? De 26e, jawel, zondag 26 juli 2026. En we gaan door met muziek. Muziek van, in dit geval, weer enigszins afwijkend. Ik heb deze middag zat ik een beetje te klooien. En toen kwam ik ook weer van alles tegen. Ik kwam Genesis tegen. En ik kwam daarvan, let wel, een klassieke versie van Genesis tegen. Dat wil zeggen, een versie gearrangeerd voor orkest. En daar kwam een prachtige versie uit van Follow You, Follow Me. Hier is Genesis in de klassieke uitvoering. Geniet ervan.

En hij staat weer stil, jawel. Moon Wagon uit Helsinki, uit Finland moet ik zeggen. Ja, zijn album uit 2010. Zeer de moeite waard, vind ik zelf. Ik heb die meneer Ami Hassinen genoemd. Nou, die zit ook in deze band. En je hoort duidelijk het toetsenwerk van deze meneer op Hoodoo Horizon. Zo heet dat nummer van de track die je net hoorde. En daarvoor twee keer Genesis. Eén keer in de klassieke uitvoering met de Royal Philharmonic Orchestra uit 1992 van het prachtige Follow You, Follow Me. En daarna het origineel uit 1978 toen ze zich afsplitsten. Althans een aantal mensen die stapten uit de band. En toen waren er nog maar drie over. En then there were three met Follow You, Follow Me in de originele, oorspronkelijke versie van het een en ander. Ik hoor muziek, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dat is vreemd. Goed, we gaan gauw door met muziek. Het is 10:50 en ik heb hier nog wat klaarstaan van de Engelse band Renaissance of Renaissance. Van het album Ashes Are Burning. En daarvan hoor je Can You Understand?

zijn ze daar dan. Ze duiken weer op, die Sparks uit de Verenigde Staten. Hippopotamus van het album Hippopotamus uit 2017. We hebben nog eentje. En dan zit het erop vandaag met Sound in Tracks 157. Ik heb daarnet gedraaid Renaissance met Can You Understand van Ashley Burning uit 1973. De zangeres, dat is Annie Haslam, voor de kenners. Ja, geweldige stem. En ik ga, dat is een geweest in, wanneer is dat geweest? In de jaren 90, denk ik. Moet ik straks even opzoeken. In ieder geval het prachtige Ripples van Genesis werd gezongen door Annie Haslam. Van het album dat heet Supper's Ready. Hier is Ripples. Ja.

Mooie muziek van Annie Haslam, althans het nummer is van Genesis. Uiteraard uit 1976, A Trick of the Tail heet het album. Ripples. Hier besluiten wij, althans bijna, de show van vanavond. Sound & Tricks 157. Er zat weer van alles in. Ik sluiten met wat klanken nog van Songs of Silence van Vince Clark. Die hoor je op de achtergrond. En normaal gesproken ben ik er volgende week met van alles en nog wat. Ik zou zeggen, in ieder geval voor straks wel trusten. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: van 11 uur. Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad en daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen. 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste, ze moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. Het is goed dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblasserdam is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Marieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A76 richting Aken. Tussen Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En een ongeluk op de N57, de Brouwersdam richting Middelburg. Er ging het mis, de weg is daar dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad. Radio.
2: De late avond.

0: Een nummer dat door artiesten is gezongen. Maar deze Nederlandse zangeres deed het het beste, vinden wij hier bij de late avond. Bojura, je hoorde The Ladder.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Met deze mooie aflevering van de late avond. We gaan weer heerlijke muziek voor je draaien, dus blijf lekker luisteren. En we hebben een paar leuke onderwerpen te behandelen. Zometeen een mooie reportage van Jeroen van Genten. Hij ging de toeristische tour op. Hij ging op vakantie in en ging daar luisteren naar wat de mensen daarvan hun omgeving vinden. Nou ja, je hoort het straks hier in de show. Mooie reportage en ook in een prachtig dialect. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben vandaag over iets totaal anders. Hij gaat het hebben over de meeltor. Wat is dat nu? Leuk diertje, maar wat is daar bijzonder aan? En welke relatie heeft dat tot ons, wij mensen? Nou, je gaat het straks allemaal horen. En er staat gratis museumbezoek op. Waar en hoe, dat hoor je straks hier in de show. Hier bij

0: Ja, opeens ging ze jazz zingen. En niet verkeerd. Monique Clément. Cool hoor je hier in de show. En Shania Twain en You Got Away. Het heeft voor ons reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Een Fries is een Fries. Net zoals iemand uit Limburg toch wel bepaalde kenmerken met zich meebrengt. Maar wat is nu eigenlijk een typisch Zeeuws-Vlaming? Jeroen van Gent ging op vakantie, nam zijn recorder mee en ging op vakantie dus in Zeeuws-Vlaanderen en vroeg: wat is een Zeeuws-Vlaming eigenlijk en hoe voelt dat? En hier zijn de antwoorden.
1: Ja, want wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Hoe leg je dat uit aan de visite die komt? Of aan iemand aan de telefoon of whatever. Ik leef in Zeeuws-Vlaanderen. Sterker nog, ik ben daar geboren. Ja, nou, en wat is dat dan?
2: Oh, misschien mag ik wat vragen?
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen überhaupt? Ja, hè.
3: Überhaupt? Ik kom van

0: samen eten en drinken. Het is allemaal wat verfijnder.
1: Hey.
0: Mosseldorp natuurlijk, Filipijnen.
2: Typisch heel Vlaams.
1: Ja.
2: Alleen het woord Vlaams wat eraan plakt is bij Zeeuws.
1: Ja.
2: Nee. Maar typisch Vlaams, dat zou ik niet weten hoor.
1: Ik wou net zeggen, dat is semantisch, maar het is een beetje Vlaams toch? Ook wel?
2: Jawel.
1: Een beetje Belgisch?
2: Jawel, jawel. We duiken veel de grens over, hè, vooral op de tanken. Veel goedkoper daar.
1: Ja, dat is ook een voordeel. Dat is ook een hele goeie. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van ja, dat heeft Noord-Holland niet, Zuid-Holland niet, Friesland niet.
3: Zat maar zo.
4: Ja, ik weet het niet.
3: Zat maar zo.
1: Wat is dat?
3: Zal het maar zeggen.
1: Ah.
3: Zat maar zo.
4: De kust.
1: Ja.
4: Het strand, de Westerschelde.
1: Ja.
4: Zowel in Vlaanderen als de overkant.
1: Dat zijn ook echt verkoopargumenten voor toeristen. Of niet?
4: Ja, denk het wel.
1: Is dat ook leuk toerisme? Dat hier allemaal andere mensen langs lopen?
4: Soms wel, soms niet. Kan ook wel eens te druk zijn.
1: Ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
5: Nee, ik sta hier op mijn man te wachten, want die heeft een boodschapje voor me gedaan. En ik kom niet uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Oh, want daar gaan de vragen over, hè? Ja, jammer.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, maakt niet uit. Hartstikke
6: bedankt. We komen elk jaar, maar we veel weten er niet over.
1: Oké. Okay. Het zijn wel chauvinistische vragen, dus dan ga ik gewoon weer door. Dank u wel.
6: Ja, succes.
1: Dank u wel. Ja, maar en wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van, nou, daar kunnen we voor wakker maken en noem ik zo meteen op.
0: Zeekraal. Ja, ik weet het niet of...
1: Zeekraal?
0: Ja, ik weet niet of ze... Dat kan je hier plukken aan de kust.
1: Ja.
0: Land van Saafden. Ja, ik weet het. Zo houden niet eens.
1: Dat is lekker.
0: Ja.
1: Maar omdat u uit Walcheren komt, dan bent u hier terechtgekomen. En dan ziet u, oh, dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Dat bedoel ik eigenlijk. Of...
0: Ja, nou ja, het was voor het werk, dus...
1: Wat maakt Zeeuws-Vlaanderen nou Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ja, daar moet ik toch even hard over nadenken, hoor.
1: Ja, als je het aan de ander uit moet leggen, zeg maar. Een visite die komt bijvoorbeeld, of zo.
2: Een visite die komt.
1: Ja, noem maar wat.
2: Ja, die zeggen altijd, jullie wonen ergens in de Rimboe ver weg.
1: Ja, dat is negatief.
2: Ja, dat hoor ik ook vaak.
1: En hoe verdedigt u zichzelf dan?
2: Nou, ja, we wonen hier lekker rustig, joh, zeg ik dan altijd.
1: Kijk, lekker rustig is een belangrijk punt.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, ik zou niet weten wat typisch Vlaams is.
4: Typisch Vlaams.
1: Ja.
4: Ja, kan ik eigenlijk zeggen. De gemoedelijkheid hier zo.
1: De?
4: Gemoedelijkheid, de rust.
1: Want die is hier nog.
4: Ja.
1: Ja. Ja. En dan komt u ergens anders in de grote stad, ergens weet ik veel, en dan valt dat misschien op, negatief dus.
4: Ja, ik vind het prachtig om eens een keertje in de drukte te zijn, want dan ben ik weer heel blij dat ik weer terug thuis ben.
1: Heel Kijk, dat is hem.
4: En ik woon ook in het buitengebied. Ik woon tegenover een natuurgebied, dus heerlijk. Dat zou ik niet kunnen missen.
1: Maar wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams?
7: Typisch Zeeuws-Vlaams. Zeeuws-Vlaams, ja.
1: Typisch Zeeuws-Vlaams.
7: Ja. Dan ben je gewoon mensen onder elkaar hier allemaal. Die helpen elkaar allemaal om. Ja. En als er van een andere ding komt, die weet niet wat het is in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja.
7: Maar hier zo, ja. Dat is fantastisch hier te neuzen, is dat. Overal. En op die dorpjes komt ook overal, dat is dat zo. Ja hoor.
1: Er zit wel een verschil tussen Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen.
7: Om Zeeland aan de overkant, Zeeuws-Vlaanderen aan deze kant. Ja. Ja, daar zit weer een groot verschil in.
1: En dat moet ook zo blijven?
7: Ja hoor, zeker weten. Ja, Zeeuws-Vlaanderen, ja. Ja.
1: Nee, maar er zitten verschillen. Ik bedoel, Zeeuwen zijn niet Zeeuws-Vlaams.
7: Nee, Zeeuws-Vlaams. Oh, meer Belgisch hoor.
1: Ja.
7: Ook wel hoor.
1: Dat dacht ik ook.
7: Maar namen veel naar België. Ook winkelen en tank namen altijd.
1: Wat onderscheidt u van een Zeeuw?
7: Ja, schitterend hè. Ja. Ik zou hier nooit op donderen. Dat is eerlijk waar. Is hier Vlaanderen, dat is het mooiste van allemaal. En Terneuzen, dat is toch, ja. Dat is gewoon een mooie plek om te wonen. En om die dorpjes overal. Dat is toch allemaal mooi en alles hè.
1: Ja.
7: Hey.
8: Drechtstad FM.

Yo Dassin, natuurlijk hier in de show met zijn legendarische Champs-Élysées. Gezellig. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Trobolo. Belachelijk nummer. Als je denkt bij jezelf, wat is dat voor een herrie? Maar deze zanger is een Russische zanger. Die zingt volle zalen, volle stadions. Althans, jaren geleden een belachelijk lied. En je zou eigenlijk het filmpje erbij moeten bekijken. Want dat is echt wel geweldig. Je denkt er bij jezelf, dit is beter geen muziek dan helemaal geen muziek. En het was op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond het echt wel passen bij zijn reportage. Ik niet, maar hij dus wel. Straks een mooie column van Midas Dekkers. Komt eraan, hè? Het gaat over de mailtoort. Nou, deze van Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: De meeltor. Onbekend maakt onbemind. Houdt dat in dat bekend bemind maakt? Vroeger dacht ik van wel. Zo gauw ik kon, werd ik bekend. Ik ging op de televisie komen. Een van de eerste keren dat ik erop geweest was, bij Sonja, toen nog bijna net zo jong als ik, nu nog net iets ouder, keek ik op straat steels om me heen of iemand me al herkende. Het was meteen raak. Hallo, riep de vrouw van de bloemist, die net haar planten buiten zette. Ben jij niet die bioloog? Trots beaamde ik haar veronderstelling. Dat is mooi, zei ze. Ik heb net een bioloog nodig. Zou jij me even kunnen helpen om die grote pot daar met die palm te versjouwen? Het leukste van op straat herkend te worden is de verbazing in de ogen van de mensen dat je er hetzelfde uitziet als thuis op de buis. Wat hadden ze dan gedacht? Alleen kunnen ze soms je gezicht niet koppelen aan je naam. Dat zijn de door een bekend mens meest gevreesde momenten. Dat je rustig in een café zit. Je probeert je krantje te lezen, maar je ziet het even verderop al misgaan. Er zit een vent die naar je loert. En loert. En loert. Na een minuut of 10 trekt hij, geholpen door een extra pilsje, de stoute schoenen aan, komt hij op je af. Dan volgt de verschrikkelijke vraag. Hoe heet u ook weer? Verslagen herinner je je hoe leuk het was om niet bekend te zijn, maar je moet altijd netjes antwoord geven. Martin Gaus, zeg ik in zo'n geval. Meestal gaat de man dan terug naar zijn plek, blij dat zijn wereld weer op orde is, en wenkt hij de barman. Geeft u die meneer op de hoek een borreltje, zegt hij, net niet zacht genoeg. Weet u wie dat is? Dat is Martin Gaus. Tegenwoordig komen ze ook al aan mijn deur om de tol van mijn roem te innen. Met een potje in de hand. In dat potje zitten beestjes. Die hebben ze thuis gevonden. Of ik weet hoe ze heten? Meestal weet ik het meteen, omdat het meestal gewoon een meeltor is. Dan stel ik de mensen gerust, want dan gaat het om dat ze weten dat hij hun huis niet opeet en niet in hun lichaamsopeningen kruipt. Opgelucht als een patiënt die net gehoord heeft dat het toch geen kanker is, schudden ze mijn hand. Ik schud terug met de voldoening van zo'n patiënt zijn arts. Maar laatst kende ik de vent met het potje aan mijn deur beter dan hij mij. Het was een vaag soort achterbuurman die ik ooit mijn poes een trap had zien geven. Helaas was het weer een onschuldige meeltor. Maar dat belette me niet kleurrijk te schilderen wat een verwoesting een insect aan kunnen richten. Hele funderingen knaagden ze aan. En als je er één zag, had je er minstens 10 die zich nu ongetwijfeld aan het vermenigvuldigen waren. Verhuizen leek me het beste, zei ik, voor de taxateur ze zag. Mijn laatste ontmoeting met mijn eigen bekendheid had ik op een beurs in Utrecht. Hal na hal, in vele duizendtallen, liepen de mensen gezellig langs de kraampjes met antieke curiosa. Een man hield me staande om te zeggen hoezeer hij van mijn programma's genoot. Dank u wel, zei ik. Of ik het niet erg vond, vroeg de man, dat hij me hiermee lastig viel. Wel, nee, zei ik groots. Ik hoor liever dat u ervan houdt dan dat u zegt er niks aan te vinden. Maar als ik er niks aan vond, had ik u niet staande gehouden, zei de man. Mismoedig keek ik om me heen. Eindelijk begreep ik wat al die voorbijgangers dachten.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor

Survivor hier in de late avond met The Search is Over. En dan voor het goede doel en vriendschap. Een aantal musea doen aan armoedebeleid deze zomer. En willen graag dat mensen zonder al te veel geld naar hun musea komen. Je hoort er zo meteen heel veel meer over. Na deze van Stevie Wonder, My Cherie d'Amour.

0: gratis museumbezoek en een onderzoek naar Vlaardingse klederdracht. We praten hierover met Claudia Steur van Museum Vlaardingen. Welkom, Claudia.
1: Dankjewel.
0: Claudia, hoe is het eigenlijk gesteld met het museumbezoek door gezinnen tegenwoordig?
1: Nou, we kunnen zeker nog wel wat aanloop gebruiken. Dat klopt. Maar met de zomervakantie in vooruitzicht hebben we goede hoop.
0: Ja, nou vind ik dat musea best wel heel erg hun best doen om een programma activerend te maken. Doen jullie dat trouwens ook?
1: Nou ja, bij elke tentoonstelling bedenken we natuurlijk randprogrammering eromheen. Dus dan zetten we activiteiten op om meer bezoekers aan te trekken.
0: Dat klinkt goed. Nou, is het natuurlijk ook nog best wel een hap uit je portemonnee. En ik heb me laten vertellen dat er gezinnen zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Maar er schijnt licht te gloren aan de horizon voor die gezinnen. Wat voor positiviteit kan je daarover melden?
1: Ja, nou ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat museumbezoek voor iedereen toegankelijk is. Kunst, cultuur en de verhalen van onze stad. En daarom hebben wij dus gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor gezinnen met een kleine beurs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
0: Ja, want gemiddeld als een gezin met twee kinderen, die is toch wel tussen de 20 en de 30 euro misschien wel kwijt, hè, voor zo'n bezoek.
1: Ja, dat loopt zeker op, inderdaad.
0: En dan hebben ze misschien nog niet eens wat te drinken. Nou, dat is een heel goed initiatief. Door wie wordt dat initiatief eigenlijk uitgevoerd? Wie regelt dat?
1: Nou ja, het museum ligt aan de basis. Maar we werken hiervoor samen met de voedselbanken in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En de kledingbank in Vlaardingen.
0: Ja?
1: En zij verspreiden namens ons alle kaartjes onder de gezinnen. En overigens hebben ook alle vrijwilligers van deze instellingen gratis kaartjes ontvangen voor het museum.
0: Ja, dus dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal precies bij de doelgroep terechtkomt.
1: Ja, juist. Ja.
0: Ja. Wat is er deze zomer eigenlijk te zien bij jullie?
1: Nou, natuurlijk hebben wij de vaste collectie. Dus dat is een stukje visserij, een stukje romantische kunst van de kunstenaar Arie Pleizier. En daarnaast hebben we twee bijzondere kunsttentoonstellingen. Licht in de tijd van Winnie Teschmacher en Reality Architect van Dwight Harold Marika.
0: En dat licht in de tijd, wat wordt er daarbij getoond?
1: Licht in de tijd, dat is heel bijzonder. Dat is glaskunst van een glaskunstenaar, Winnie Teschmacher. En die kunst is gepresenteerd in de uitbouw van het museum. Dus daar gaat het eigenlijk een interactie aan met de omgeving.
0: Mooi. En die andere tentoonstelling, Reality Architect, geloof ik, hè? Wat is daar te zien?
1: Reality Architect, dat is inderdaad een van onze nieuwste tentoonstellingen. Ja, daar is ook heel bijzondere kunst te zien. Het zijn trouwens allebei tentoonstellingen van kunstwerken die echt met heel veel aandacht en een langdurig maakproces vervaardigd zijn. En in het werk van Dwight Marika kun je dat ook heel goed terugzien. Want hij bouwt zijn kunstwerken echt laagje voor laagje op. Dus hij schildert een laagje verf en daaroverheen brengt hij opnieuw een laagje aan. En daar komen dus zowel schilderijen uit voort als grote sculpturen. Dus dat is echt wel indrukwekkend.
0: Ja, ik hoor het de moeite waard. Nou, mooi initiatief, die gratis kaartjes. Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor je toelichting.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. Wat een liefdeslied is dat. Oh ja, Tera Cox, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Aan het einde van deze aflevering van Late Avond. Het is alweer voorbij voor vanavond. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting met mooie muziek ook weer. En ook interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. En we nodigen je dan ook van harte uit. Ik ga er van tussen, maar ik heb nog één prachtig nummer voor je van Kamal. The Elephant Song uit 1975. Een enorme nummer 1 hit die maar bleef hangen op nummer 1. Heel, heel, heel lang. Goed, ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Het is een mooi slaapliedje trouwens, dus dat zal wel goed komen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

before. And tears, let me hold you like I never did.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden.